0: Droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
1: Dit uur gegarandeerd. Het ritme van de Achterhoek.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Thank you so much. Thank you for having us.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Estrella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Hamas-leider Al-Hayya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen om beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan al goedgekeurd, maar Israël niet. Dat land wil eerst die ontwapening zien. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen op het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president De La Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. En de politie in de Amerikaanse stad Tacoma heeft 60 katten en kittens gered van een verlaten zeilboot. Die lag voor de kust en werd doorzocht vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek. De politie kreeg daarbij hulp van lokale dierenbeschermingsorganisaties. Bijna een week lang is er gezocht en werden de katten voorzichtig van boord gehaald. Volgens de politie is vermoedelijk geen kat meer achtergebleven, al zijn die dieren goed in verstoppen. In Tacoma zijn maximaal 6 katten per adres toegestaan. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Oompa Oompa.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

Okay, bye.

0: Bij VitaPro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat VitaPro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren.
5: De maatschappij, dat ben jij.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
10: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis. Luister Regio 8 via FM, DAB Plus en de Regio 8 app. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. De grote natuurbrand in de Hoge Venen wordt inmiddels de grootste natuurbrand van België ooit genoemd. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Ongeveer 600 inwoners van dorpen in de buurt zijn geëvacueerd. De brand is nog altijd niet onder controle en komt steeds dichter bij de grens met Duitsland. Door lastig bereikbaar terrein en de wind die steeds van richting verandert, is de brand moeilijk te bestrijden. Hamas-leider Al-Haya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan goedgekeurd, maar Israël wil eerst die ontwapening zien. En zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
13: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?

0: liggen.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Arendsen Plaatwerk in Ulft. Het metaalbewerkingsbedrijf van de Achterhoek en omstreken. Meer informatie op www.arendsen-plaat.nl.
5: Automobielbedrijf Willemsen Silvolder. Verkoop van nieuw en gebruikt. Kijk voor actuele occasions en alle informatie op abwillemsen.nl.
4: Tiggelovend Kok Staalconstructies wenst alle Huntenpopbezoekers een ijzersterk festival toe.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. En voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam, die in de nieuwjaarsnacht in vlammen opging, komt de eigenaar Stadsherstel nog 3 miljoen euro tekort. Volgens AT5 zijn de totale herstelkosten van 20 miljoen niet volledig gedekt, ondanks onder meer een inzamelingsactie. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk, waar zo'n 35 werken te koop zijn. Bezoekers kunnen ook helpen door een stukje van de verbrande Vondelkerk te kopen voor 50 euro. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes.
13: Esso. Omdat elke rit telt.
14: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulf. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
15: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
16: Prima Hollandia.
17: Strohoed en stofjas erbij.

NATO-leider van frontman Henk de Rol, beter bekend als Boer Harms, dreigt te komen aan de Dutch Boys. Natuurlijk bekend van de singles als Boer Harms, Ik zal nooit meer dronken wezen en Heb jij mijn zwien ook gezien? Zijn zoon Henry de Rol heeft een strohoed en een stofjas overgenomen. En die groeide natuurlijk op met de muziek van zijn vader en is nu de nieuwe Boer Harms. Vorige week was Henry te horen bij Prima Hollandia met zijn nieuwe single Op de Trekker naar de Costa del Sol. Ik heb even gegoogeld. Het is 80 tot 100 uur rijden. En dat kost natuurlijk wel een beetje diesel. Volgende week, vrijdag 21 augustus, zijn de Dutch Boys te zien op Huntenpop. Over Huntenpop straks meer. We geven vandaag kaarten weg voor de zaterdag. Goedemorgen, zondag 16 augustus 2026. Welkom bij Prima Hollandia. Twan en Desiree zijn er een paar dagjes tussenuit. Mijn naam is Koen en ik ben bij jullie tot vanmiddag 12 uur. De komende uren hoor je de mooiste Nederlandstalige en Duitsstalige muziek, van bekende hits tot nostalgische pareltjes van de draaitafel. En natuurlijk kun jij als luisteraar dat mede bepalen. Heb jij een verzoekje? Wil je iemand feliciteren, de groeten doen of gewoon een plaat laten horen? Stuur ons een berichtje via de e-mail. Dat kan twan@regio8.nl. Twan met een n@regio8.nl. Of dat kan via de telefoon op 0314 652345. Of natuurlijk via de Regio 8 WhatsApp op 06 47 47 0022. Het meest bekendste nummer van de Achterhoek. Laat me weten welke plaat je graag wil horen en dan maken we samen een hele gezellige Prima Hollandia van. De productie is vandaag in handen van Zebe en Ans zit aan de telefoon. Als tweede plaat in Prima Hollandia een muzikale groet aan Twan en Desiree. En dat doen we met de Silentale Schützenjäger. Met die Bergen, die ziet mij het zo aus.

De Zillertale Schützenjäger, die Bergen, die ziet mijn Zuhause. Volgende week, 21, 22 augustus, op het Drupark in Ulft, is er Hunterpop. En dankzij Regio 8 kun jij erbij zijn. Hunterpop is al jaren een vaste waarde op de Achterhoekse festivalagenda. Twee dagen lang muziek, gezelligheid en natuurlijk heel veel bekende artiesten en bands op verschillende podia. Straks kun je horen, hoor je bij ons hoe je erbij kunt zijn. Dus blijf vooral luisteren. De volgende, hallo Twan, ik hoorde op de radio een onbekend nummer van Bonnie Sinclair met een eiland zonder zee. Twan, zou je deze plaat voor 11 uur willen draaien? Twan, ik wens je een hele fijne zondag en graag tot volgende week zondag. En de groeten van onze vaste luisteraar Bob Stroek uit Sassenheim. Speciaal voor Bob, Bonnie Sinclair en een eiland zonder zee.

Terug naar 1989, speciaal voor Bob Stroek. Bonnie Sinclair en een eiland zonder zee. Vandaag in Prima Hollandia, natuurlijk om 9:30... het vaste item, de Piraatplaat. We hebben een hele mooie meegenomen vandaag. Een heel toepasselijke en zeker toepasselijk bij het weer van de afgelopen tijd. Wanneer we het over weer hebben, straks om 10:30... natuurlijk Gerrit de Weerman. Eens kijken wat het weer doet. Gisterenmiddag was er regen. Ik was onderweg hier vanuit de studio richting huis. Hier in Ulf plende het, maar bij mij thuis daar was het toch eigenlijk wel een beetje droog. En je ziet het vooral buiten. De natuur heeft een beetje water nodig. Dat gaat er volgens mij wel aankomen. Maar hoe dat precies zit, horen we straks om 10:30 van Gerrit. Niet na 10 uur, maar wel na 11 uur gaan wij een aantal artiesten bellen. En iets na 11 uur gaan we bellen met Jan Koevoet en Petra van Zundert. Zij hebben een nieuwe single uitgebracht, Alles duurt maar even. En even daarna, richting 11:30, gaan we bellen met Bert Solo. Hij heeft ook een nieuwe single uitgebracht en het deed Vallen en Opstaan. Dat allemaal vandaag in Prima Hollandia. En misschien zit je op je puntje van je stoel met je oor bij de luidspreker bij de radio, Hunterpop. Wij geven vandaag kaarten weg voor Hunterpop. Volgende week hier bij het Drupark in Ulft, 21 en 22 augustus. Maar 22 augustus, de zaterdag, die is uitverkocht. En wij geven voor 1 persoon 2 kaarten weg. Dat kan. Je kunt reageren via een appje op het bekende 06-nummer 06-47-47-0022. En stuur gewoon het woord Huntenpop. En je mag natuurlijk ook altijd bellen naar 0314-652-345. Na 11 uur trekken wij alle inzendingen uit de hoed van Twan. Die staat hier in de hoek. En dan bepalen wij de winnaar. En de winnaar kan de kaarten digitaal toegestuurd krijgen. En mocht dat niet lukken, dan liggen ze altijd klaar hier in de studio. Dus Huntenpop, appen naar 06-47-47-0022. Of gewoon even bellen met Ans op 0314-652-345. We gaan verder met het volgende zoekje. Goedemorgen Twan, zou je iets na 9 uur het liedje Achter het Wolken van de Poelenpetaten willen draaien voor alle luisteraars? Bedankt alvast. Dat wordt aangevraagd door Alfred Meijer uit Wil.

aangevraagd in Prima Hollandia en Achter de Wolken. Het origineel is natuurlijk van Nogmaal. Goedemorgen Twan, graag wil ik een plaatje aanvragen voor alle luisteraars van Regio 8. Graag een plaatje van Ray Benjamin met Mijn Vader. En de groetjes van Monique Engelbart en Rudy Rengelink.

Ray Benjamin in Primo Landia met mijn vader, aangevraagd door Monique Engelbart en Rudy Rengelink. Mocht je net de radio aangezet hebben, goedemorgen, mijn naam is Koen. Twan is een paar dagjes er tussenuit. Je luistert naar Primo Landia. Reacties, groetjes, verzoekjes of alles wat je kwijt wil, dat kun je laten weten. E-mail via de e-mail twan met een n at regio8.nl of via de telefoon 0314-652-345 of natuurlijk via het regio8 WhatsApp-nummer 0647-470022. We geven vandaag nog kaarten weg voor Hunter Pop. Wil je daar die kaarten voor de uitverkochte zaterdag winnen? Dat is eigenlijk heel simpel. Stuur gewoon een berichtje, een appje naar de studio Hunter Pop of bel even met Ans, laat het weten. Na 11 uur kiezen wij een winnaar voor 2 kaarten voor 1 persoon voor de uitverkochte zaterdag. Het is zometeen bijna 9:30 of iets na 9:30, dan gaan we de piraatplaat draaien. Een heel toepasselijke bij het weer van afgelopen week. Eerst een verzoekje vanuit Danny, een grote Flippers-fan uit Didam. Hij wil graag horen de Flippers met When in Petersburg, die wijze roze bloem. Danny, een hele fijne zondag. En zet die speakers vooral iets harder. Een hele mooie, een hele fijne, de Flippers.

0: Tijdloze muziek op de radio van de Flippers. Met wanneer Petersburg die wijze roze bloem. Ze hebben zei het zo net al, de oude Flipper, Olaf, die doet het nog steeds. Echt muziek, die kun je blijven horen. En ze hebben zo wel denken, die man is gek. Ja, de speakers die stonden hier voluit in de studio. Absoluut genieten hier in Prima Hollandia. En dat natuurlijk elke zondag tussen 9 en 12. Lekkere Nederlandstalige muziek, zo af en toe een Duitse. En kippenvel over de rug heen. Dat vanmorgen bij Prima Hollandia. Het is 9:30 geweest. Tijd voor de Piraatplaat. Deze niet van de ijsberen, maar van iemand anders. Wat hebben we vandaag uitgekozen? Meisjes in Bikini van het Radi en Samplen. Een echte klassieker. Het is een B-kant. Ja, Twan draaide de afgelopen week B-kanten. Ook dit is een B-kant van de single Bella Donna. En volgens Limburgse bronnen kwam het nummer ergens in 1971 uit. Maar is dus uitgebracht in 1972. Radi en Samplen komt uit Torren in Limburg. En werd in 1957 opgericht door Piet Ramakers. En natuurlijk Johnny Hoes van het Telstar-label. Via die weg kwamen ze bij elkaar en zo werd de eerste plaat opgenomen. Dat was Sonja Adio uit 68. En daarna volgde natuurlijk de Gouden Plaat, waaronder andere Huil maar niet, Kleine Eva. En de groep had vooral succes van eind jaren 60 tot begin jaren 70. En trad in diverse Nederlandse, maar ook Duitse televisieprogramma's op. In 1978 ging het Radi Ensemble uit elkaar. Vandaag hebben wij in de Piraatplaats de Radi Ensemble met Meisjes in Bikini.
1: De Piraatplaat van de week. Uitgekozen door de ijsbeer en Leeuwen.

Oh. In de Piraatplaats in Primolandia. Het radi-ensemble met meisjes in bikini. En Sebe die gaat hem zometeen op Facebook zetten. Dan kun je ook zien, zoals Twan het altijd zegt, dat hij ook echt gedraaid is van de draaitafel. Hè? Geen gekunstel in Primolandia. Echte radio maken. De volgende. Graag willen wij een plaatje aanvragen voor Katharien Kuil, Ina, Jan, Toon, Haller, Gert en Annie, Erik en Miranda, Ria, Wijnand en José. En wij wensen alle luisteraars van Regio 8 een fijne zondag toe. En dat wordt aangeboden door Daan en Bianca Kuil. En dat moest een plaat zijn. En Sebe die gaat hem zometeen op Facebook zetten. Dan kun je ook zien, zoals Twan het altijd zegt, dat hij ook echt gedraaid is van de draaitafel, hè? Geen gekunstel in Primolandia. Echte radio maken. De volgende. Graag willen wij een plaatje aanvragen voor Katharien Kuil, Ina, Jan, Toon, Haller, Gert en Annie, Erik.

Net zoals het radi-ensemble komen ze uit Limburg, Pussycat. Met de Duitse versie van de Mississippi. En die nummer was ontzettend populair aan de andere kant van de grens. Goedemorgen, Twan staat boven het volgende berichtje. Graag willen wij een plaatje aanvragen voor onze schoonzus Riek Egging, die morgen 82 wordt. En voor Lise Egging, die vandaag jarig is. En graag het plaatje van het bandje met het Oldershuis. De groetjes komen van Leo.

bandje was dat, met het Oldershuis, natuurlijk bekend van Weekplan en ook van de single Atelup. Helaas de liedzanger niet meer onder ons. Deze werd aangebracht voor Riek Egging, die morgen 82 wordt, en voor Lize Egging, die vandaag jarig is. Allemaal aangeboden door Leo en Marietje. En zoals het ziet, gaan die vanmiddag een feestje vieren. Veel plezier. De volgende, hallo, ik wil een plaatje aanvragen voor Greta en alle medewerkers van de Antonia in Terborg. Fijne uitzending. Groeten van Connie en van Rauke. En dat wordt een plaat van Andy Borg met Sarah.

Mooie Duitsstalige muziek in Primolandia van de man van bekend van TV en die Borg. Was dat met Sarah. Volgende berichtje heb ik voor mij. H staat erboven. Sta je midden in de drukte te klussen in je eigen klushuis. Met regio 8 lekker op. Heel fijn. Graag de nieuwe single van Belinda Kienaar. Het is mijn leven. Dat allemaal voor Binnie Bosman, Ria de Doshorst, het hele Prima Hollandia-team, Twan van Zee, Belinda Kienaar, Patrick van Bree. En dat wordt aangeboden en de groetjes van Olga en Erik uit Zevenaar. En ze schrijven erbij, fijne zondag allemaal, toppers. De ene laatste in Prima Hollandia. De hele nieuwe van Belinda Kienaar. En straks na 10 uur gewoon weer terug met groetjes en verzoekjes. Het is mijn leven.

De nieuwe van Belinda Kienaar in Prima Hollandia. En het is mijn leven. Wij gaan lekker naar de koffie en de koeken. En nieuws van 10 uur. En daarna zijn we weer bij jullie terug. En de laatste van dit uur. Ook die dames komen uit Oostenrijk. De Geschwisters Hofmann. En wenn der Kondor seine Kreise sieht...

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Huntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Alwies Roemaat Transport Lichtenvoorde. The Art in Transport. Samen onderweg.
8: De Terborgse Wijncentrale. Uw leverancier voor wijnen en dranken. Ook voor kerstpakketten, eindejaarsgeschenken en alle mogelijke benodigdheden voor een geslaagd feest.
7: Autobedrijf Leuwentaal Ulft. Voor vakkundige reparaties, onderhoudsbeurten of APK, tevens industrieel spuitwerk. Voor meer info kijk op www.leuwentaalulft.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Rusland meldt dat Oekraïne weer een grote droneaanval op Moskou heeft uitgevoerd vannacht. Volgens de burgemeester van die stad zou het gaan om 600 drones, waarvan er 200 konden worden onderschept. Volgens Oekraïne was opnieuw een distributiecentrum van Wildberries het doelwit. Ook Oekraïne lag vannacht weer onder vuur. Onder meer Kiev werd bestookt met ballistische raketten. Rusland lijkt die aanvallen op te voeren nu Oekraïne tekort aan Patriot afweerraketten heeft. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaargewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maximaal vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
0: Thuisvakantie, neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer-snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
11: Op vrijdagavond, 21 augustus, zal de U2 coverband... alle hits van deze bekende Ierse rockband spelen in het Natuurtheater.
3: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt... door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark?
13: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
14: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
15: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant? Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
16: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
17: Durf jij het aan om te kamperen tussen de dieren? Dat kan op dinsdag in ons wildpark. Reserveren verplicht op www.anholter-schweiz.de.
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Prima Hollandia.
20: We zijn weer klaar voor een nieuw uur. Met muziek van de Sunstreams.

Zondag 16 augustus 2026. Dit is het tweede uur van Prima Hollandia. Goedemorgen. Je kunt natuurlijk vandaag lekkere muziek aanvragen. En natuurlijk kun jij dit mede bepalen. Heb je een verzoekje? Wil je iemand feliciteren, de groeten doen of gewoon een plaat horen? Stuur ons een berichtje via e-mail twan@regio8.nl. En Twan is met een N. En of via de telefoon 0314-652-345. Of via het bekende Regio 8 WhatsApp nummer 06-47-47-0022. En mocht je nou kans willen maken op de uitverkochte zaterdag van Huntenpop, dan kan dat. Stuur gewoon even een appje. Je hoeft geen plaatje aan te vragen, alleen het woordje Huntenpop aan te vragen via het WhatsApp-nummer. Of bel even Ans. Geef even door dat je kans wil maken op de Huntenpopkaarten. En na 11 uur pakken wij de hoed van Twan uit de hoek. Hoek. Wat mij dan. En dan gaan wij daar een winnaar uit de hoed toveren. En wij sturen de kaarten per e-mail of per WhatsApp. Of je kunt ze gewoon ophalen in de studio. Alles is mogelijk. Even na 21 uur geweest, de Sunstreams. En vannacht heb ik jou verloren. De Sunstreams kwamen natuurlijk uit Groesbeek. Werden in 1965 opgericht. En vooral bekend van Nederlandse levensliederen. En ook de vertalingen van Duitse nummers wisten ze een heel groot publiek te bereiken. En je hoorde vannacht heb ik jou verloren. En dat is een vertaling van een nummer van de Flippers. Heut nacht heb ik dich verloren. En de Flippers hoorden we ook in het eerste uur van Prima Hollandia. En dit was toch echt wel een heel mooi voorbeeld van die typische Sunstream sound. Straks om 10:30 gaan we nog even naar Gerrit de Weerman. Eens even kijken wat voor weer die in petto heeft voor ons. Kijken even naar buiten. Het is een vals zonnetje. Zo noem ik het maar even. Het volgende verzoekje ligt voor mij. Graag een plaat voor het hele team van Prima Hollandia. Dankjewel, broers en zus Jansen. Astrid Wellink, die vandaag jarig is. En de familie Agelink, Wilfried Nijenhuis en mevrouw zijn vandaag 19 jaar getrouwd. Gefeliciteerd. Theo en Ineke Jansen. Tony en Mimi Agelink. Benny en Hermien en speciaal voor Lidie. En ook voor Gerard. En dat wordt aangevraagd door Dini en Gerard. En we hebben hier nog een verzoekje voor. Dat is aangevraagd door José en Wim Vreeman. En wat hebben wij klaarstaan? Dat zijn de optimisten.

De optimisten waren dat met When der Wein blüht aan de Donau. Maar de Donau, daar kun je volgens mij op dit moment bijna over de bodem lopen. Volgende, graag een nummer van Bluff, aangevraagd door Bianca van der Penne uit Doetinchem. En ze schrijft een fijn nummer om op te breien van truien voor minder bedeelden hier in Nederland. Goed bezig, Bianca.

voor half elf. We worden in Primo Landen, ja, bluff. Met de Zoute Landen. We gaan met de volgende plaat gaan we even terug naar 1979. Die wordt aangevraagd voor Amanda en Marion Roelofsen, Nienke te Braak, Richard ten Haven, Gerrit-Jan Ginkel en Deborah. En die zijn vandaag 25 jaar getrouwd. Nou, gefeliciteerd. En dat wordt allemaal aangevraagd door Frans van de Overstap. Terug in de tijd met Sandy. En tot ziens, Teddybeer.

47 jaar terug in de tijd. Cindy was dat. En tot ziens, Teddy Bear. Aangevraagd door Frans van de Overstap. Het is 10:08. Zometeen straks om 10:30 gaan we naar onze wijze weerboer. Dus even kijken wat in het spreekwoordelijke vat zit. Krijgen we regen, hebben we een paraplu of een parasol nodig. We horen het straks. De volgende plaat is aangevraagd voor Hans en Dini Rijntjes, Joke Thuis, Dini en Thea Verheij. En goedemorgen Twan en medewerkers. Ik vraag een plaat aan voor de Amigos. Verloren is Gold voor Gina Derksen. Hans en Hans Neervoort. Olga en Erik. Tony Rasink. Jos en Betsy. Smit. Rob en Hilda Mos. En natuurlijk voor mezelf Benny Bosman. We gaan naar de Amigos. En Verloren is Gold. Ja, dan moeten we natuurlijk niet nog een keer de teddybeer hebben. Nou, dan denken jullie wel eens, Twan van Zee. Die heeft moeite met het apparaat hier, maar dat is niet de enige. Nou, dan gaan we het even anders doen.

Het leek er de laatste tijd wel op. Nooit meer regen. De Suzanne en Freek. En die werd aangevraagd. Goedemorgen, Twan van Zee, luisteraars van Regio 8. Graag wel een plaatje aanvragen voor de begeleiding van Birgit Verstegen. En graag een plaat van Suzanne en Freek. En Nooit meer regen. Aangeboden door één lieve dame van de Dr. Blomstraat in Weel. Met vriendelijke groet. Groet Dirkje van de Meiden. Even andersom draaide hem eerst. Dat was Suzanne en Freek. Aangeboden door Dirkje. Nu gaan we wel terug naar de Amigos. Voor Hans en Dini Rijntjes, Joke Thuis, Dini en Thea Verheij. En nog een plaatje van de Amigos voor Gina Derksen, Ans en Hans Neervoort, Olga en Erik, Tony Raasink, Jos en Betsy Smits en Rob en Hilda Mos. En dat worden de Amigos en de Verloren is Gold.

0: prima Hollandia met verloren is gold. Als je een beetje je best doet, kun je aan de zijkanten van de, ja, de bijna opgedroogde Rijn, kun je ook nog wel een beetje goud vinden. Je moet wel heel goed je best doen, maar het kan wel. Een jaar geleden wel eens gezien dat iemand daarmee bezig was. Het loont zich wel niet. Het is wat anders als op maandagavond dat programma op een Amerikaanse zender, zeg maar. Nou, het is 11:40. Het is tijd voor Gerrit.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: De afgelopen dagen hebben we de hitte langzaam achter ons gelaten. En we zitten nu op meer normale waarden voor het tijd van het jaar. Tussen 22 en 24 graden de komende tijd. Ik ben er heel erg blij met. Alleen, ja, nu moet er nog regen komen. En ja, dat zit nog wel behoorlijk vast. Gisteren hadden we in Zilverholde, maar op heel veel plaatsen een halve millimeter te pakken. Wat verder naar het noordwesten toe, er was wat meer gevallen. Maar er zit in ieder geval nog nattigheid in de lucht, dat is wel gemerkt. En de komende tijd zullen we ook wel merken dat dat ook weer bij ons gaat vallen. Vandaag nog niet, de dag die is rustig begonnen, het is een dreug. Vanochtend hadden we eerst nog veel bewolking, maar de zon die komt er weer wat vaker bij. Vanmiddag hebben we dan ook een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. De wind die is zwak tot matig uit noord- tot noordwestelijke richtingen. En dan hebben we een temperatuur die zo rond de 22, 23 graden ligt van de middag. Vanavond ook wolkenvelden, maar ook opklaringen, dus de zon is er eerst nog bij. Komende nacht dan zien we wel geleidelijk aan de bewolking wat toenemen. En dan later in de nacht, en dus vooral in de Achterhoek, in de ochtend, kan er soms een klein beetje regen vallen. Het koelt dan af naar 14 graden. En de maandag dan hebben we in de ochtend bewolking en dan kan er af en toe wat regen vallen. In de middag dan is er nog een beetje mogelijk, dan komt de zon er af en toe door. En dan hebben we een matige noordwestenwind en dan zal de temperatuur rond de 21 graden liggen. Ook dinsdag hebben we te maken met wat regen, vooral ook in de ochtend. Dan zal er ook in de middag weer een enkele bui kunnen vallen. De wind die gaat overdag van zuid naar westelijke richtingen. En ook dinsdag hebben we temperaturen van 21 tot 22 graden. Woensdag wolkenvelden, zo nu en dan zon. En ja, de dag duur enkele buien. De wind die blijft wel matig waaien. En de temperaturen zo rond de 21, 22 graden. En als we de rest van de week bekijken, dan van donderdag tot en met volgend weekend wisselvallig bleef het wel. En af en toe wat zon erbij tussen de temperaturen dagelijks tussen de 20 en de 23 graden. En als ik alles zo'n beetje optel, zullen we tot zaterdagavond wel een millimeter of 22 kunnen hebben. Het blijft dus spannend de komende tijd hoeveel regen er gaat vallen. Maar in ieder geval vandaag nog een prettige zondag en goed gewoon.

Dat was Manuela Suker in Prima Hollandia. En jedes vogel braucht zijn nest. Vandaag zondag 16 augustus 2026. Je kunt nog steeds lekkere verzoekjes aan blijven vragen bij Prima Hollandia. Dat kan nog steeds via de e-mail twan@regio8.nl of via de telefoon bij Ans met 0314-652345. Of via de Regio 8 WhatsApp op 0647-470022. En dan haalt Zebe vandaag de appjes uit het systeem. En ook kijkt hij naar de inzendingen voor Hunterpop. Wil jij nog 2 kaarten winnen voor het uitverkochte zaterdag? Dat kan. Tot 11 uur kun je reageren. Hunterpop appen naar de studio. Of doe even een belletje naar Ans. Dan maak jij kans op 2 kaarten voor de uitverkochte zaterdag. Van Hunterpop hiernaast bij de Regio 8 Studio op het Drupark. In Prima Hollandia bekende hits tot heerlijke nostalgische pareltjes. En we hebben er één. De volgende is voor Theo Heister, die op de Schuilenborg woont. En dat wordt aangevraagd door Sophia en Henny. En wat is dit nou voor pareltje? Dat is wel echt een hele mooie. Siska Peters. En kom in mijn armen. En dit zijn nou die Prima Hollandia plaatjes. Tuttevel op de radio. Tot 12 uur bij je. Siska Peters.

klinkt misschien als een cliché, maar waar hoor je ze nog? Dat was natuurlijk Siska Peters en Kom in mijn armen. De volgende verzoekje is voor de twee Antjes. En we gaan naar het Betuwe met Dick van Altenaar en Ik ben je niet vergeten.

Aangevraagd voor de twee Antjes. Dick van Altena en Ik ben je niet vergeten. We gaan naar Zuid-Tirol, Italië, met de Castelroute Spatzen. Reden is zielbe, zingen is God. Je wordt aangevraagd voor Henk Jager. Hij was 4 augustus jarig. Henk, nog gefeliciteerd. En voor Thea Jager, en die was gisteren 15 augustus jarig. Ze is 80 jaar geworden. Ook van harte proficiat namens het hele Prima Hollandia-team. En dat wordt aangeboden door Jos en Dori en Ans. We gaan naar het land van de mooie bergen. De Castelroute Spatzen.

De Spatsen waren dat in Prima Hollandia. Het volgende is voor de heer en de mevrouw van Rinnen, personeel van de Meulenbeek. René en Nathalie, Nienke, Chantal, de familie Bisselink in de regio. En dat wordt aangeboden door Ans Kniest. En deze hoort er ook bij voor mijn zus Ria Hendrikse Rutjes uit Didam, die 50 jaar getrouwd is en een graag een vrolijke plaat. En dat wordt aangeboden vanuit het Weelse Broek. En ook daar wordt geluisterd naar Prima Hollandia. En dat gaan we doen met Udo Jurgens en de Griechische Wijn.

0: Udo Jurgens was dat met de Griechische Wijn. Zo, dit was alweer het tweede uur van Prima Hollandia. We gaan op naar de reclame en het nieuws. Straks in het derde uur tussen 11 en 12 gaan we bellen met een aantal artiesten. Met Jan en Petra en met Bert Solo. En wil je nog kans maken op de Huntenpopkaarten? Dat kan nog, nog tot 11 uur. En daarna gaan we even in de hoge hoed en kijken wie naar winnaar is van twee vrijkaarten voor één persoon voor de uitverkochte zaterdag. Tot zometeen naar het nieuws van 11 uur.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Huntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom. Gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
3: Autobedrijf Geert Stevering Ulft wenst alle luisteraars fijne Huntenpopdagen. Ook voor onderhoud van uw caravan of camper. Autobedrijf Geert Stevering Ulft.
2: Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Zoek je een verzekering voor je woonhuis, auto of caravan? Wij verzekeren het voor je. Direct verzekerd op rozieradvies.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
9: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
10: Agroniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agroniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
11: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds verder uit in de richting van het Duitse Monschau, net over de grens. Bewoners van dorpen in de grensstreek worden geëvacueerd. Het gaat om de grootste natuurbrand van België ooit. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Door lastig bereikbaar terrein is de brand moeilijk te bestrijden. Er worden sinds vanmorgen ook twee Nederlandse blushelikopters ingezet. Hawaii heeft te maken met zware wind en stortregen door de orkaan Lala die daar gisteren aankwam. Big Island is het zwaarst getroffen. Wegen zijn beschadigd en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Door de orkaan kan er meer dan een halve meter regen vallen. Gevreesd wordt voor overstromingen en modderstromen. Vluchten zijn massaal geschrapt en inwoners moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Naar verwachting verzwakt de orkaan vandaag tot een tropische storm. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit.
5: De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. En tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
16: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Korte Green Terborg, Green Gifts and Seed Products. Uw leverancier van groene relatiegeschenken. Werken bij Korto Green? Vind alle vacatures op www.kortogreen.com.
3: Tegelovend Kok Installaties Dingspalo. Gespecialiseerd in sanitair, cv en airconditioning. Voor meer info kijk op www.tki-dingspalo.nl.
2: Interprimeur uit Ulft. Voor maatwerkinterieurs die perfect aansluiten bij jouw wensen. Van ontwerp tot realisatie zorgen wij voor een interieur dat klopt. Ontdek ons Experience Center.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red

0: Home.nl. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Prima Hollandia.
3: Het derde uur, we gaan naar het meisje uit mijn dromen. Van Exit.

terug naar 1982. Van hetzelfde label als waar onze piraatplaat vandaan kwam. Het Telstar label. Hoorde je Exit en het meisje uit mijn dromen. Die typische sound die herken je toch. En daarmee begonnen wij het derde uur. En eveneens laatste uur van Prima Hollandia op deze zondag 16 augustus 2026. De zon komt er even lekker door hier in Ulft. En zo straks hoorde je het van Gerrit. Ik denk dat het toch deze week een paraplu en een parasol meenemen wordt. Ja, nogmaals, goedemorgen. Plaatjes aanvragen, dat kan altijd. Verzoekjes, laat maar weten wat je wil horen. Wil je iemand feliciteren, de groeten doen, of gewoon een plaat horen of iets met ons delen, dat kan via de e-mail twan@regio8.nl, 0314-652-345 of via het Regio 8 WhatsApp-nummer. Dat is 0647-470022. Zo om 11 uur hebben we de hoed even uit de hoek getoverd. We hebben de kaarten voor alle inzenders even gehusseld. En Manon heeft de kaarten gewonnen voor Winterpop. Manon, van harte gefeliciteerd met de kaarten voor de zaterdag. En denk je nou, hey, jammer, ik wil ook graag naar Winterpop. Het is uitverkocht, dat kan. In de andere programma's van Regio 8 geven we nog gewoon kaarten weg. Het volgende verzoekje is voor de Fietsclub E3. En dat wordt aangeboden door Richard ten Haven. En dat wordt er een van Tineke en Martien. Ze zijn een tijdje uit elkaar geweest, maar sinds 2024 zijn ze weer bij elkaar. Harte 10 wordt het en bewaar je dromen niet voor morgen.

0: singles als Ik wil je niet kwijt, Wat is er mooier en Liefde maakt blind. Jode. Bewaar je dromen niet voor morgen, Harten 10. En als we het over 10 hebben, dan gaan we ook naar Jan. Want Jan en Petra zijn dit jaar 10 jaar bij elkaar. Goedemorgen Jan.
1: Goedemorgen.
0: Jullie brengen, jullie zijn een 10 jaar jubileum dit jaar. Kun je daar iets over?
1: Ja. Ja, 10 jaar geleden gestart. Ik zelf al 25 jaar in het artiestenvak. Petra, 10 jaar, die heeft ook onlangs een album uitgebracht. Te spelen voor zo'n 10 jaar. En maar ook als duo, want zij zijn 10 jaar geleden gestart gewoon. En nog steeds gewoon samen.
0: Oké, en die nieuwe titel van jullie heet Alles duurt maar even. En dat klinkt als een titel waar een boodschap achter zit. Althans, als ik het zo zie, zeg maar. Wat willen jullie aan de luisteraars en vooral de luisteraars van het nummer meegeven?
1: Ja, het sluit eigenlijk gewoon heel mooi aan op het nummer wat we zojuist hoorden van Harten 10. Alles duurt maar even, het gaat voorbij. Dus gewoon geniet van het leven. Elke dag telt weer en geniet daarvan. Hang de slingers zelf op. Dus dat is eigenlijk die idee achter het liedje ook.
0: Ja, mooi. Ja, inderdaad, je maakt de vergelijking met Harten 10. Is ook een duo. Tijdje uit elkaar geweest, maar gaat ook al heel lang mee. Ja. Dat doen jullie ook al meer dan 10 jaar. Hoe is die tijd voorbij gegaan?
1: Nou, het vliegt voorbij gewoon. Alles duurt maar even, kun je ook weer zeggen. Maar gezellige optredens hebben we samen. Ook als solotreden we op ieder. Maar ook als duo heel vaak. En elk jaar gewoon 10 jaar 10 liedjes uitgebracht. Waarvan dus het merendeel eigen liedjes, zelf geschreven. Maar ook, alles duurt maar even. Dat is. Binnenkort komt er ook een album uit van ons samen. Daar staan nu 10 liedjes op die we dan gaan uitbrengen. En alles duurt maar even staat erop. Maar ook een nieuwe single die dus nog gaan uitkomen. Want maandag gaan we weer de studio in. Voor een nieuwe single hebben we de 10. En oktober komt dan een album van ons samen uit. En dan gaan we het ook vieren.
0: Oh, heel mooi. Dat gaan we zeker in de gaten houden. Is het de titel van de plaat, is die geïnspireerd door iets wat jullie zelf ervaren hebben of hebben meegemaakt?
1: Nee, dat niet. Gewoon, ik zei al van goed wat de achtergrond is van het liedje. Ja, gewoon dus, geniet gewoon elke dag. Elke dag is er eentje en het kan zomaar voorbij zijn. Dus dat is het eigenlijk.
0: Ja, en dat heb ik recent nog in mijn omgeving meegemaakt. Dat is in ieder geval heel mooi om vast te houden. Ook voor de luisteraars. Alles duurt maar even. Jan, aan jou de eer om aan te kondigen in Prima Hollandia.
1: Ja, dankjewel voor het interview. En voor alle luisteraars van Regio 8. De nieuwe single van Petra van Zandt en van Jan Koevoet. Alles duurt maar even.
0: Jan, dankjewel.
1: Dankjewel.

En een nieuwe single was dat van Jan Koevoet en Petra van Zundert. En alles duurt maar even. Ondertussen ben ik even afgeleid en ben even bezig om te kijken of we het apparaat hier kunnen opstarten. Nou, dat gaan we toch even anders doen. Zo, Primolandia, 11:50. Zometeen gaan we nog even straks bellen met Bert Solo. Hij heeft ook een nieuwe single uitgebracht. De volgende is een nummer van Dana Winner. En dat is ook categorie Tuttevelle muziek. Dus even kijken. Voor het zangkoortje van de Schuinenbullig. Dana Winner. En geef de kinderen de wereld.

En ook Dana Winner mag niet ontbreken in Prima Hollandia. Geef de kinderen de wereld. Hier voor me, kun je nog een Oostenrijks plaatje draaien voor Luc Welling vandaag? Is vandaag jarig. Luc, van harte gefeliciteerd. En de groeten vanuit Oostenrijk. En er wordt aangevraagd door de familie Ketelaar. En die zijn in Oostenrijk.

De Zillertale Harderlumpen waren dat in Prima Hollandia en 40 secties. Oder meer. Straks gaan we even bellen met Bad Solo. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht. Vallen en opstaan. En zo doen we dat ook in dit programma soms. Voor me heb ik een verzoekje van de Sunstreams. We hebben hem zo straks al gedraaid. Kun je eigenlijk niet vaak genoeg draaien. Voor Henk Klein Menting. Hij is gisteren 80 jaar geworden. Henk, van harte gefeliciteerd. Het wordt aangeboden door Ricky en de rest van de familie. En we gaan naar de grens van de Duitse heuvelen. Muziek uit

0: Sunstreams waren dat aan de grens van de Duitse heuvelen. De band natuurlijk afkomstig uit Groesbeek en best wel muziek met een beetje weemoed. Bert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Bert, ik zag op jouw website, daar staat van alle markten thuis. De meest veelzijdige zanger van het land.
1: Wat moet ja, ik... mis je wel de meest veelzijdige. Ja. Het kan haast niet anders. Ja, nee, dat gaat van Rammstein naar Frans Duitse, Frans Bauer, Jan Smit, Rage Against the Machine, dus rock, reggae, pop, jaren 70, 80, nou, 90.
0: Oh, heel
1: alle markten thuis.
0: Heel veelzijdig.
1: Engels. Op dit moment in de top 40 staan. Ja.
0: Engels, Nederlandstalig, Duits.
1: Ja, ja, veel Engels ook wel hoor. Helemaal voor de 40-plus dames. Die vinden die oude dansbare 80-jarigen prachtig natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: En, ja, ik heb een paar Spaanstalige liedjes. Die zing ik fonetisch, want ik kan het niet verstaan. Goedemorgen. En ik ben even meer de hond aan het lopen.
0: Ja, dat zei je zo net al. En dat is vast en zeker niet zonder vallen en opstaan gegaan. Dat is de titel van je nieuwe single. En heeft dat ergens een linkje met iets uit het verleden?
1: Nee, het is eigenlijk een boodschap voor eigenlijk iedereen. Ik denk dat iedereen wel een beetje daarmee te maken heeft met tegenslagen en met pech. En dat je soms even er niet uit kan komen en dat je toch moet proberen te verzamelen. Want als het je lukt en je dan moet verzamelen en je geniet van alle kleine dingen, dan wordt het allemaal wat gemakkelijker. Het is natuurlijk niet zo eenvoudig zoals het nu in het liedje zegt, maar ja, het is wel en een beetje uptempo, vrij vrolijk liedje, zeg maar.
0: Ja, precies. Dus, ook al een beetje de rode draad in onze nummers die wij zo net gedraaid hebben. We hadden alles duurt maar even en de dag van vandaag en niet van morgen. Vallen en opstaan is eigenlijk wel, genieten. Neem het moment, zeg maar, en wacht niet.
1: Om me heen ook zie ik best wel mensen, ook met name jeugd wel. Die hebben het soms best wel zwaar. En, hoe vaak horen we niet dat er een weer voor de trein is gesprongen en zo. Dus dat moeten we allemaal niet willen. Je moet eigenlijk proberen en ook een boodschap voor de mensen in zijn totaliteit. Let eens even op je naaste, zeg maar. Dan gaat het eigenlijk wel goed met je.
0: Ja, precies. En,
1: dat is eigenlijk de boodschap die ik ermee wil brengen.
0: Ja, dat was ook mijn laatste vraag. Wat wil je meegeven aan de luisteraars? Wil je daar nog iets aan toevoegen aan die mooie woorden?
1: Nou, wat ik dus al net zei. Kijk een beetje om je heen, maar denk om jezelf. Maar let ook even op een ander.
0: En denk ook aan.
1: Ja, precies.
0: En kijk ook soms even naar jezelf. En dat is heel belangrijk. En natuurlijk de mensen om je heen. Bert!
1: Maar je kan ook eigenlijk alleen maar van iemand anders houden als je ook een beetje van jezelf houdt, hè?
0: Ja, ze zeggen wel eens geven en nemen.
1: Ja.
0: Precies. Heb je nog een lange wandelingetje te gaan met je hond of is het kort?
1: Als jij zegt, we gaan een kwartier babbelen. Nee hoor. Nee, ik ben ongeveer op de helft, dus ik denk nog 5 minuutjes, dan ben ik weer thuis.
0: Loop je in een mooie omgeving?
1: Ja, ik woon in Tolbert. Dus dat is een heel mooi uitgaanspaadje. Het is het Leuringslaantje. Dat was vroeger de verbindingsweg naar Zevenhuizen. Hier bij ons in de buurt. Je hebt nog meerdere plekken in Nederland, Zevenhuizen. Maar dat is het bosrijk en dat is een tempelpad. Ja, dat is ideaal af en toe fietsen er tussendoor. Echt heel mooi. Ik loop nou lekker in de schaduw onder de eikenbomen. Ja.
0: Nou, dankjewel Bert. Nog even veel plezier met het wandelen met je hond. De luisteraars, die kunnen zo luisteren naar de nieuwe single van Bert Solo.
1: Ja. Oké, nou, ga ik hem aankondigen. Vandaag, dus vanmorgen op deze zondagochtend, vol in de zon, prachtig weer. Dat u luistert naar de single Vallen en Opstaan van Bert Solo.
0: Bert, dankjewel.
1: Alsjeblieft, jij bedankt, hè.

In Primolandia de nieuwe single van Bert Solo, Vallen en Opstaan. De volgende verzoekje gaan we omwille van de tijd even combineren. Voor Theo en Louise Hunting, aangeboden door... Ja, zeg het maar goed, Van en Riet. En dat moest Jan Smit worden met Vrienden voor het Leven. En die combineren we samen met voor de hele familie Geurts. Bedankt voor de gezelligheid. En dat wordt dat was van de familie Geurts. Dat doen we samen met de single van Jan Smit. Dit jaar viert hij zijn 30-jarig jubileum. Weet je nog dat hij als een tiener begon? En nu in Primolandia, Jan Smit en Vrienden voor het Leven.

Jan Smit was dat en Vrienden voor het Leven. We gaan even wat zoekjes bij elkaar pakken. Voor Nanny en de begeleidster van Jeroen. En dat wordt aangeboden door Jeroen. Goedemorgen Twan, graag zouden wij op zondag 16 augustus het nummer Shoots een Engel van Marco Schuiter maken en Floria Zielbeijzer willen aanvragen. Als het kan tussen 11 en 12. Dat kan natuurlijk. En dat wordt aangevraagd of Groeten uit Spiek onderaan de dik. Door ook een leuk plaatje trouwens. Jolanda Kelderman en Robbie Jansen. En dan hebben we er nog één. Goedemorgen, lieve tuinman Luc. Speciaal voor jou een plaatje op de radio voor je verjaardag. Het is altijd een feestje als je er bent voor de blagen. Proost op een mooie dag. En de groetjes van een stelletje goede bekenden. Nou, dat gaan we doen met Marco Schuitmaker.

van Florian Zielbeijzer en Marco Schuitmaker. We gaan naar lokale muziek voor Mario en Thea van den Berg. Ze waren vrijdag 14 augustus 17 jaar getrouwd, op naar de 20. Nog heel veel mooie jaren samen en dat wordt aangeboden door Henny van den Berg. We gaan naar het Pleatske Zeddam.

Min Pletske Zedam. Nee, de laatste voor vandaag. Hoi Twan en medewerkers, willen graag een plaatje aanvragen voor onze plukkermuzikanten Lucy Nevel uit Dinxperlo. Zij is donderdag jarig en er wordt aangeboden door alle plukkermuzikanten uit Dinxperlo. En ook voor Thea Boktink uit Zilvolde, want zij is woensdag jarig. En voor Ans Gosseling uit Genderingen, zo is ook donderdag jarig. En voor Karel Luup uit Mechelen, want zij is vrijdag jarig. En dat wordt aangeboden door Harry, Does en Rian. En dan doen we deze er ook bij. Graag zou ik aanstaande zondag 16 augustus een plaatje willen aanvragen voor Joop Koerman, die afgelopen vrijdag 80 jaar is geworden. Joop, wat een mooie leeftijd. Gefeliciteerd. En dit lied in verband met de goede herinneringen aan onze skivakanties in Oostenrijk met onze vriendengroep, genoemd De Lange Latte Leute. En dat gaan wij doen met een single van de Grubertalen. Doe dars bij autofahren niet auf Mädelschauen.

uit Oostenrijk, de Grubbeltaler waren dat. En op de autobaan moet je wel opletten, hè? Niet naar die Megan kijken. Volgende week gaan we nog eens even aanschouwen in Oostenrijk. Dit was alweer Prima Hollandia voor vandaag, op zondag 16 augustus 2026. Ik vond het een waar genoegen om het weer te doen. En als laatste, een meegeefdenker voor deze week. Als een ongeluk in een klein hoekje zit, zit het geluk dan in de rest. De laatste voor vandaag. Bernd Klüver. En laat uns Sternen vliegen. Tot een volgende keer. Hoi.

0: Dat was de laatste in Primo Hollandia. Bernd Klüver, las toen zo in Sternen Vliegen. En we gaan er natuurlijk niet uit zonder even Sebe te bedanken voor de productie voor vandaag. Sebe, hartstikke bedankt. Steun en toeverlaat. Je kunt er altijd op vertrouwen. En ook Ans. Ans zat vandaag achter de telefoon. Het was me een waar genoegen. Tot de volgende keer.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Daaraan! Kom aanstaande maandag 17 augustus naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Jong AZ. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
5: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
6: Op vrijdagavond 21 augustus zal de U2 coverband, alle hits van deze bekende Ierse rockband, spelen in het Natuurtheater.
5: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
7: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. In Hongarije is een Poolse toeristenbus verongelukt. De bus raakte op zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg vervolgens over de kop. 12 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 20 anderen zijn gewond geraakt. Volgens Hongaarse media zaten er aan boord van de bus 59 mensen. De politie heeft de buschauffeur opgepakt. Het vermoeden bestaat dat hij tijdens de rit in slaap was gevallen. Een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries is door brand verwoest. Wildberries is een soort van Russische Amazon. Een Oekraïense drone zou in het pand in Kolodino zijn ingeslagen. Vanmorgen maakten de Russische autoriteiten melding van de Oekraïense luchtaanval. Volgens de burgemeester van Moskou, Sobyanin, ging het om 600 drones... waarvan er volgens hem in de regio en rond de hoofdstad 201 zijn neergehaald. Er zouden bij de aanvallen zeker 3 gewonden zijn gevallen. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. De beving had een kracht van 7,7. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Brugink Keukens, Badkamers en Bouw. Of het nu gaat om een nieuwe keuken, badkamer, nieuwbouwproject of verbouwing, bij ons bent u aan het juiste adres. Bruggingsgroep.nl.
15: Brandbeveiligingsbedrijf Liebrand, uw partner in veiligheid. Wij staan klaar om u te adviseren en ondersteunen bij al uw brand- en veiligheidsuitdagingen. Ben jij de collega die wij zoeken? Kijk op brandbeveiligingsbedrijf.nl.
14: Kom naar livinhome24.nl. Vind jouw nieuwe trendy tafel, stoelen, banken en kasten. Wij bezorgen gratis. Onze winkel in Serenberg biedt ruim 3000 vierkante meter woon- en winkelplezier. livinhome24.nl.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
19: Oh, weer een muis.
18: En samen spelen.
19: Kom maar. Ja.
18: Au. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
20: Het Chauffeurscafé.
21: Uw presentator Gerard.

0: Ja, dan beginnen we toch het eerste uur bij Regio 8. Bij het chauffeurscafé. Ja, want ik ben er weer. Het heeft een weekje geduurd. We hebben een weekje tussenuit. Ja, functieel, dus je weet het. Dus vandaar, het chauffeurscafé weer terug van weer geweest. Ik zei het al, een weekje waren we weg. We zijn er weer, maar we hebben er vandaag heel iets bijzonders van. We gaan vandaag wat leuks doen. Heel leuk. Oftewel, wat ik ook wil zeggen, we gaan toch een klein beetje onze boeren ondersteunen. Ja, dat doen we niet zomaar. Hé, wat is dat nou? We gaan even anders. Eerst start in die handel hier. Goed, wat gaan we vandaag allemaal doen? En we doen namelijk heel veel. We gaan vandaag proberen contact te leggen met de volgende artiesten. En dat is het eerste uur pakken we, proberen we in ieder geval, als ze niet op vakantie is, Yuri Plazier te ondervragen. Oftewel, te vragen naar zijn nieuwe single, Mijn Hart is Geen Hotel. Nou, het ligt eraan, als het goede geld opbrengt is het altijd leuk. Maar goed, in dit geval, het tweede uur hebben we Mike Oskamp. Die gaan we proberen te bereiken met Het Hoeft. Hoeft niet te weten. Ik weet het ook niet. Nou, dat slinkt dan ook weer lekker binnen. We hebben nog veel meer. Laten we eerlijk zijn, afgelopen week. Er is van alles gebeurd. Te beginnen met toch wel de boeren die weer, toch weer in het verkeerde daglicht gezet zijn. Inderdaad, door het ongeval op de autobaan. Ja, ik weet het niet. Goed, er is genoeg over verteld. Ik ga het niet allemaal herhalen, dat heeft helemaal geen zin. Maar dat is niet het enige. We zijn het chauffeurscafé. Dus ja, ook trekkers zijn chauffeurs. Van die tractorenchauffeurs, je weet het wel. Nou, we hebben nog meer. Natuurlijk, de chauffeurs die doen ook toch wel mee. Want ik heb ze ook op de autobaan zien rijden samen met de boeren. Onze truckers, doen ook gewoon mee. En dat is allemaal weer omtrent. Er wordt heel veel gedaan en gesproken. Ze zitten met het lage water in de Rijn. En nu moeten de vrachtwagens allemaal weer op zondag gaan rijden in Duitsland. Ook daar hebben we weer een plaat van. Ook dat heb ik zitten scharrelen afgelopen week. Dat is de Duitse chauffeurs zijn er absoluut niet blij mee. En die hebben daar ook weer een liedje over gemaakt. Dus dat gaan we ook draaien. Het is allemaal in Duits. Dus we blijven er allemaal bij. Maar wat dat betreft, we gaan eerst even terug naar ons eigen land. En dat blijven we ook even, want ik zei het al, de boeren. De boeren! En normaal zong dat altijd vroeger al van de boeren in zijn keel. En deze hebben een nieuw jasje. En die is speciaal uiteraard voor alle boeren in Nederland. En van noord tot west, van oost tot zuid. Dat maakt helemaal niet uit. Deze plaat is voor iedereen. En ook ik. En ik weet niet, misschien spreek ik wel namens Regio 8. We zijn tenslotte een Achthoeks radiostation. We hebben in ieder geval de volgende. We gaan hem draaien. Hij is nieuw binnen. Dus wat dat betreft heb ik er ook heel veel zin in. We gaan hem ook lekker draaien. Want ja, we zijn ook een beetje eigenwijs wat dat betreft. Hier is hij dan.
1: Nieuw.

Ja, dat is een thema van Star Wars, oftewel van Mako. Nou ja, ik heb meer het idee van het is het thema van Love Boat of zo. Dat gevoel had ik er in ieder geval bij. Goed, in ieder geval, ja, we gaan snel verder, want we hebben nog een heleboel te doen. En ook gezien ja, toch de reacties op de plaat, de brief moet van tafel. En ik moet niet eerlijk zeggen, mijn WhatsApp die ontploft hier. Allemaal hele leuke reacties, ze vinden het allemaal hele mooie plaat. Ik moet er wel bij zeggen, het is een IR-visie. Ja, waarom draaien we die? Heel eenvoudig, omdat het gewoon heel toepasselijk is. Zeker op de tijd nu. En dat is niet alleen voor de boeren, maar ook voor de chauffeurs. Want ja, daar staan we tenslotte voor. Het chauffeurscafé. Goed, waar we nog meer hebben is uiteraard Judy Plazier. Die gaan we zo meteen bellen. En ik heb ook nog heel veel verzoekjes komen zo binnen. Dus wat dat betreft, blijf gewoon reageren. Je weet het, 06-4747-0022. Mijn oproep is eigenlijk degene die de vorige week... de keren daarvoor... de pitjes gewonnen hebben van het chauffeurscafé. Waar we er vandaag ook weer twee van weggeven. Alleen, die zeggen, nu liggen nu niet in de studio. Dus volgende week liggen ze dan klaar. Dat moet allemaal weer geregeld worden, allemaal weer ja. Dus wil je ook een pet hebben van het Regio 8 Chauffeurscafé? Gewoon even, je weet, het woordje pet. WhatsApper naar 06-4747-0022. Goed, voor de rest hebben we nog dag van veel meer informatie. Want ja, in het Hoge Noorden is er ook weer een gigantisch groot truck-event. Ook daar proberen we toch wel weer contact te leggen met toch een van de organisatoren. En nog veel meer. Heb jij ook een event of weet je een event? Of ben je een organisator van een event? Laat het me gewoon weten. Ja, want het is in ieder geval het chauffeurscafé, daar zijn we voor. En zeker meestal op deze zondag, het is vandaag wel een beetje aangename temperaturen. Afgelopen week was het een beetje heel erg warm. En dat is er nu ook nog in de studio. Maar ja, de airco staat hier vol op de blazen. Die moet er nog een paar uur inhalen, want het is hier bloedheet. Goed, blijf gewoon lekker luisteren. En ja, goed, een IA. Ik zei het al, dat was het nummer van de brief. Moet van tafel, maar laten we eerlijk zijn. Tegenwoordig, als je gaat kijken... er zijn toch wel heel veel nummers waar IA van invloed is. Ja, het is niet meer weg te denken in onze maatschappij. Het gaat steeds meer worden. Dus vandaar dat ze zo voorbij komen. Maar goed, en het is ook echt eigenlijk meer voor bedoeld... om de boeren in ieder geval te ondersteunen. Ook vanaf hier regio achter het chauffeurscafé. Toch degene die toch gereageerd hebben. Bedankt voor de leuke reacties in ieder geval. Ja, ik heb mijn best gedaan. Ja, ik vond een zo'n toepasselijk plaatje. Denk ik moet hem draaien. Dus het is echt. Volgende uur gaan we nog een keer draaien. Want het, ja, we blijven toch voor de boeren. We zijn achterhoekers. Wat willen we nog? Goed, hebben we nog meer? Nee, de meer heb ik al geniet. Dus mocht je nog verder verzoekjes willen aanvragen... of verzoekjes willen doen, of groenten willen... het mag allemaal. En niet vergeten, zometeen in de tweede uur... Gert Vos is ook nog, die komt voorbij. En die gaat vertellen dat het dag natuurlijk wel ontzettend warm... of niet zo warm wordt. Maar ja, goed, dat laat ik in het midden, want ja, daar hebben we hem voor. Dus ik ga er niet over. Als ik wat zeg, ja, gaat niet goed, denk ik.

0: Nou, te hopen dat je in de keuken hebt zitten, want dan word je er niet heel vrolijk van. Red in the Kitchen was dit van UB40, dat hier bij Regenwacht, een chauffeurscafé, ja. Het is weer de hoogste tijd. Ik heb gebeld en ik heb hem te pakken gekregen. Dus bij deze heb ik hem ook een lijn en ik ga hem ook begroeten. En ik zeg vanaf deze plek uiteraard, Yuri Blazier, goedemiddag.
1: Een hele goede middag. Wat een enthousiasme.
0: Nou, ik kan je één ding vertellen, dat applaus krijg ik niet als ik hier de studio ben en kan lopen.
1: Nou, dat verdien je wel.
0: Ja, dankjewel. Jammer. Dankjewel. Nou, even de weinigen die dat weer toegeven, dat is wel leuk. Hey, maar ik bel je niet zomaar, want je hebt een nieuwe single. En ik had het in het voorgesprek al met de luisteraars al een beetje over gehad. Mijn hart is geen hotel.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk een hele verrassende nieuwe kant van jezelf, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ja, we hebben echt totaal voor het Fox 7 gekozen.
0: Ja.
1: Voor gewoon dat het lekker past in de set nu op dit moment, omdat het natuurlijk zo aantrekt. Ja, dus eigenlijk puur commerciële keuze. Alleen ik denk wel dat het voor de boeking goed is.
0: Ja. Want het is een beetje een emotionele Nederlandstalige single. Gecombineerd met een beetje eigentijdse sound.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is natuurlijk best wel een rot onderwerp. Alleen door het sausje eroverheen is toch de hand in de lucht.
0: Ja, maar dat is met bloemkool ook. Als er geen sausje overheen zit, dan smaakt hij niet.
1: Ja, precies. Je moet zelf lekker maken.
0: Ja, ik geef me even een voorbeeld. Ja, want je hebt de afgelopen jaren toch je eigen plek een klein beetje veroverd. Ja, en dit nummer is toch een herkenbaar verhaal over eigen waarde. En het loslaten, kiezen voor jezelf, noem maar op.
1: Ja, precies. Ja, het is eigenlijk een vriend van mij kwam met het idee. Want die zit in deze situatie nu.
0: Uh-huh.
1: En een van mijn beste vrienden. En toen waren we aan het schrijven. En toen had ik dat, het hadden we er gewoon over. Gewoon weet je wel, van wat er speelde in de vriendenclub. En Bram Koopmans heeft geschreven, is ook een vriend van mij. En toen zei hij, ja, maar misschien is dat wel leuk, een leuk haakje. Om naartoe te schrijven, zeg maar.
0: Ja.
1: En toen zijn we erop gekomen. En hij heeft dus in verzonnen, mijn hart is geen hotel. En ik vind het mooi gevonden. Want het is eigenlijk een spreuk die niet bestaat.
0: Nee, want
1: ik kan geloven.
0: Ik moet eerlijk zeggen, Juri, ik heb hem eigenlijk drie keer moeten lezen. Want ja, mijn hart is geen hotel. Dat zet je wel aan het denken.
1: Ja, precies. En ik denk ook wel dat ik vond het super mooi voor hem verzonnen. Ik zei ook van hem, hij zei, maar het bestaat niet. Ik zei, maar dat is niet echt, het niet bestaat. Ik zei, we kunnen dat toch gewoon als een mooie uitdrukking gebruiken voor het nummer.
0: Nou, ik kan je wel één ding vertellen, Juri, val je even in de reden. Maar het is wel weer iets apart en niet iets wat we al kennen. Laten we zo zeggen.
1: Ja, precies. Dus ik dacht van, ja, ik zei ook tegen hem, we kunnen wel voor een bekend gezegde gaan. Of bekend spreuk. Ik zei, maar waarom niet gewoon aan dit vasthouden wat je nu net verzonnen hebt?
0: Ja.
1: Nou, dus hij zei, nou, dan gaan we daarop voorborduren.
0: Kijk.
1: Nou, dat is deze single geworden.
0: Ja, dat is een mooie single geworden. Ja, ik kan het zeggen, ik heb voorluistermogelijkheden. Dus luisteraars moeten nu nog horen. Dus, en dat gaan we zo meteen ook snel doen. Maar ik neem aan dat je plaat gewoon te downloaden via de normale portals, Spotify, noem maar op, YouTube.
1: Ja, vooral Spotify en TikTok wordt heel erg belangrijk natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus ik zou zeggen, ja, ga hem vooral daar opzoeken. En ik denk dat hij in heel veel lijstjes op Spotify thuis past op een gezellige zaterdagavond.
0: Dat moeten we maar even. En dan even tot slot nog één vraag. Waar kom je vandaan?
1: Ik kom oorspronkelijk uit Hank, klein dorpje.
0: Ja, dat zegt me helemaal niks.
1: Nee, dat is wel een truckerscafé.
0: Oh, ja.
1: Napoleon.
0: Ja, maar wij zijn de enige truckerscafé op de radio. Dat weten ze daar ook niet.
1: Oh, precies. Nee, oké, omdat ik het hoor. Nee, maar ik kom in het werk naar Breda verhuisd. Dat ken je wel.
0: Mm-hmm.
1: En nu woon ik in Hoogstraat, net over de grens bij Breda in België.
0: Ah, kijk. Nou wordt het een beetje duidelijk. Mijn topografie gaat weer de goede kant op.
1: Precies.
0: Ja, ik zat er even te denken van waar moet ik nou heen? Welke kant op? Maar goed, maakt niet uit. Hé, hey, maar we gaan je plaat draaien. Je mag hem zoals gewoonlijk, en dat is je gebruikelijk in de chauffeurscafé. Hem zelf even aankondigen. Maar alvorens ga ik je ontzettend bedanken voor dit leuke interview. En ik wens je nog heel veel succes. En Juri, wie weet, bij de volgende plaat. Ik ga je gewoon weer bellen. Dat doen we hier gewoon. Het is gewoon een gezellige band die...
1: Dankjewel.
0: Dus we zeggen, kondig hem aan en dan we zijn allemaal benieuwd. Doe het!
1: Lieve mensen, dit is Juri Plezier met Mijn Hart is Geen Hotel.
0: Topografie gaat weer de goede kant op.
1: Precies.
0: Ja, ik zat er even te denken van waar moet ik nou heen, welke kant op. Maar goed, maakt niet uit. Hé, hey, maar we gaan je plaat draaien. Je mag hem zoals gewoonlijk, en dat is je gebruikelijk in de chauffeurscafé. Hem zelf even aankondigen, maar alvorens ga ik je ontzettend bedanken voor dit leuke interview. En ik wens je nog heel veel succes. En Juri, wie weet, bij de volgende plaat. Ik ga je gewoon weer bellen, dat doen we hier gewoon. Het is gewoon een gezellige band die...
1: Dankjewel.
0: Dus we zeggen, kondig hem aan en dan... we zijn allemaal benieuwd.

Nou, je kunt zeggen wat je wilt, maar het blijft een mooi nummer. Al zeg ik het zelf, ja. Ik zou zeggen, gewoon even op gaan zoeken op Yuri Plazier. Op YouTube, waar hij ook te vinden is. Of wat hij zei in bekende streamsites, dat kun je wel vinden. Lekker zomersplaatje trouwens wel, dat is wel gevoelig. Goed, we gaan snel verder, want de volgende plaat die is op verzoek van de vele mensen. En ik ga hem ook met heel veel plezier draaien, want deze plaat gaat speciaal naar iemand die op dit moment in het ziekenhuis ligt. Herstellende is van een gelukkig goede operatie. En ons hier bij de chauffeurscafé, ja, we leven allemaal mee. En we hebben het over Henk Wijngaard. Goed, in ieder geval de berichten van afgelopen vrijdag, die waren positief. De operatie is goed gelukt aan zijn hart. En je moet nog wat jaren mee, Henk. Dus wat dat betreft, doe het een beetje rustig aan. Een beetje kalm, kalm. Ik weet dat je het heel druk hebt, maar ook namens ons Regio 8 en de chauffeurscafé, heel veel beterschap. En hopelijk zien we je ooit een keer hier in de studio.

Celeste, The Love Is Back. Goed in ieder geval over de Rijn gesproken. Daar hebben we het ook nog steeds over gehad. Het diepste punt bereikt. En het gaat wel een procedure. De baan regenbuien krijgen er niet meer recht. En daarvoor moeten dus nu ook de vrachtwagens ingezet worden. Ook op zondag, want daar zijn in ieder geval in Duitsland weer... normaal mag je op zondag niet rijden. Maar de Duitse truckers zijn daar echt zwaar op tegen. Die hebben zoiets van... We werken al 6 dagen per week en nu 7 dagen. Die zondag, onze vrije zondag, van ons afgenomen. Dus ja, daar zit een heel groot probleem. En daar hebben ze ook weer een nummer van gemaakt. Dus ja, soms komen nu nog wel draaien. Maar dat betekent dus dat ook de Duitsers zeggen van... nee, we gaan niet op zondag rijden. Dat doen we niet. Want nu hebben ze ons wel nodig en gezien al die regels. Goed, deze verzoek van Marcus. En zeker gaan we hem draaien. Bonnie Taylor, helaas ons ontvallen. Total Eclipse of the Heart.

0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
1: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
2: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, edelherten en zo'n wolf gezien.
1: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnold-schweiz.de.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Durf jij het aan om te kamperen tussen de dieren? Dat kan op dinsdag in ons wildpark. Reserveren verplicht op www.anholter-schweiz.de.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulle met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Een woordvoerder van de politie wil er verder niets over zeggen. Omroep Flevoland meldt dat er verschillende politiewagens in de buurt van een volkstuinencomplex aan de Hondsstraat geparkeerd stonden en dat er een politiehelikopter was ingezet. Volgens de politie was dit vanwege het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt met veel vragen te zitten en het onderzoek is in volle gang. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Sinds Trumps tweede ambtstermijn in januari 2025 is de neerwaartse spiraal steeds duidelijker zichtbaar. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. De Amerikaanse vliegdekschepen staan onder grote druk. De George Washington gaat weg uit de Stille Oceaan om de Abraham Lincoln te vervangen, die al ruim 240 dagen op zee bivakkeert. Een echtgenote van een militair die op de Abraham Lincoln zit is kwaad op president Trump. Zij zegt tegen media dat ze denkt dat Trump niet nadenkt voordat hij praat. Trump had gezegd dat de militairen nog helemaal niet lang genoeg zijn ingezet. En dat terwijl de militairen op de Lincoln al 9 maanden op missie zijn en al 250 dagen geen voet meer aan land gezet hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
16: AllSafe. geeft ruimte.
17: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Kak!
18: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
19: Voel mij zo free.
20: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
21: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
21: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
23: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
24: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Arendsen Plaatwerk in Ulft. Het metaalbewerkingsbedrijf van de Achterhoek en omstreken. Meer informatie op www.arendsen-plaat.nl.
25: Automobielbedrijf Willemsen Silvolde. Verkoop van nieuw en gebruikt. Kijk voor actuele occasions en alle informatie op abwillemsen.nl.
24: Tichelovend Kok Staalconstructies wenst alle Huntenpopbezoekers een ijzersterk festival toe.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

Nou, het is wel een beetje simpele tekst, maar goed, het blijft wel een lekker zomers plaatje. Kalinda was dit van Rhythmo Dynamic. De naam zegt het al, Dynamic. Goed, in ieder geval, we zijn nog steeds hier bij het Chauffeurscafé. En we gaan gezellig verder, want we hebben nog veel te doen dit komende uur. Want ja, niet alleen via de WhatsApp komt veel berichten binnen. Leuke berichten, dankjewel, in ieder geval daarvoor. Maar ook via de Facebookpagina, het Chauffeurscafé Regio 8. Ook daar komen de verzoekjes binnen en dat zijn er weer heel veel. Ik moet flink aan de bak dit laatste uur. Maar goed, het maakt niet uit, we doen het gewoon met heel veel plezier. En die jongens blijven maar aan de bar zitten hier. En ja, kijk, er gaat weer een rondje. Maakt ook allemaal niet uit, joh. We gaan gewoon gezellig door. De volgende die zo meteen dit uur gaat bellen is dus Mike Oskam. Hopelijk is die bereikbaar en pakt hij zijn telefoon op. Hoef niet te weten. Ja, ik hoef niet te weten wat je aan het doen bent natuurlijk. Ja, maar we horen het wel graag, dus hopelijk. Goed, even de rest. Gerrit Vossers komt voorbij. En je weet, we geven steeds de petjes weg van de mooie caps. Volgens de regio 8 Chauffeurscafé met het logo. En het logo kun je zien in ieder geval op de Facebookpagina van het Chauffeurscafé. En voor de rest, ja goed, blijft altijd leuk. Het doet me goed dat ik in ieder geval toch de positieve reacties zie. En ik krijg ook heel veel reacties op het nummer van de boeren. Ja, oké, dit gaan we gewoon dit nummer, ja, dit draaien we gewoon dit uur nog een keer. Want het gaat, ja, of het nou IA is of niet, het gaat om toch de tekst die erin gaat. En die is wel heel toepasselijk. Dus wat daar. En zo hebben we nog veel meer, dus we blijven gewoon doorgaan. Wat dat betreft, we zijn eigenwijs. We doen het gewoon. Blijf lekker genieten, want de volgende plaat die ga ik ook draaien. Dat is al een eentje, ja, haha. Je komt uit eigen streek. Hij was op bezoek bij mijn collega op zaterdagochtend. Van goed te mooi, te goed gewoon. En ook een goed uitspreken. Bij Allard. En ik ga hem ook draaien. Hier is in ieder geval Walter Baron. En ja, die turbo die blijft maar zingen volgens mij.

Ja, en speciaal voor Erik, want hij is wel thuis gebleven voor de uitzending. Het chauffeurscafé, het is niet te geloven. Erik en Varsenveld, dus dit was Pink op jouw verzoek. Give me, just give me a reason. Dus dat even, geef hem maar een reden. Jos, ik kom altijd goed. Ja, ze zeggen het helemaal. Crisscross Amsterdam. My oh my.

Ja, zoals ik al zei, het is nog een blijvertje deze, hoor. Want die wordt veel aangevraagd, ook via de Facebookpagina. Want je weet, daar kun je ook nog terecht. Vergeet hem niet te liken, want ook daar komen de verzoekjes binnen. En het is vandaag weer volle bak, zoals het dan weer ouderwets heet. Dus wat dat betreft, ik moet even vol gas geven wat betreft de turbo's. In ieder geval, ik had het in het begin van het programma al gezegd... dat we, we zitten met diverse dilemma's in Nederland, maar ook in Duitsland. Want ja, de Rijn is zo laag dat er bijna geen schepen meer kunnen varen. Nu is er gekozen voor het treinvervoer, maar ja, die zit vol. En nu willen ze dus ook de Duitse chauffeurs weer op zondag aan de rij hebben. Nou, en dat geeft een probleem in Duitsland, want die zeggen, ja, dat gaan we niet doen. Het is onze enige vrije zondag en wij gaan niet rijden, dus... Ja, en gezien het aantal grote tekorten aan chauffeurs... wordt het wel een lastig verhaal als de Duitsers, de Duitse LKW-vara zegt... weer mag het niet. Nou ja, dan heb je een probleem. Want ja, je kunt niet iemand verplichten om op zondag te gaan werken, volgens mij. Hoe het er precies zit. Goed, ben jij ook truckchauffeur en je hebt in ieder geval ook een leuke herinnering, ervaring en nog veel meer... Laat het me gewoon weten. Je bent ook van harte welkom in de studio. Hier in het café, ja. En mocht je een zingende drukker zijn, is het helemaal mooi. Want die zoeken we nog steeds. Dus blijf gewoon lekker reageren. Ook op de Facebookpagina. Vergeet het niet. Het chauffeurscafé, regio 8. En dat ook nog allemaal, ja. Goed, het gaat er allemaal om. Al die dingetjes die de afgelopen jaar opgelegd zijn. Je moet daar voldoen, je moet dit doen, je moet dat hebben, je moet zus en je moet zo. Ja, jongens. Ergens voorstelbaar dat iedereen zegt van, daar gaan we niet meer doen. Nee, dat gaan we niet meer doen. Dus vandaar. Goed, blijf er lekker bij. Ik ga zo meteen even proberen of ik onze Mike Oskamp te pakken kan krijgen. En zo niet, gaan we gewoon door met de verzoekjes. Er zijn er nog veel. En niet te vergeten, zo meteen komt nog een keer de ondersteuning voor de boeren. Het is een IA, maar goed, de tekst, daar gaat het om. En de steun voor de boeren, want dat is veel belangrijker.

0: En op het gezicht vandaag toch het thema de boeren. Die komt deze wel aardig goed in de buurt. Je staat niet alleen. Gesmeeuwers! En dan rond deze zet nog weer. Ja. Dit radiostation Regio 8, het Chauffeurscafé. En ik kijk op de klok en het is weer de hoogste tijd. Want, zoals ik het al zei, het hoort er gewoon bij. Ik heb hem gebeld, ik heb het te pakken gekregen. Bij deze ga ik hem ook begroeten. Ik zeg in ieder geval een bijzondere goedemiddag. Mike Oskam.
1: Hele goede middag.
0: Ik kan merken dat het niet zo heet meer is, want ze zijn wel een stuk enthousiaster eerder gezegd.
1: Nou, wij zitten op het water, het is behoorlijk warm, man.
0: Zo, nou ja, dan zit je helemaal lekker als je nog op het water zit. Ik heb een beetje last van...
1: Hij vindt lekker door.
0: Ja, nou, dat doe ik maar even. Ja, ik heb een beetje last van fluiterij uit mijn hoofdtelefoon, want de microfoon gaat in één keer zo hard hier. Maakt ook niet uit. Het lost het allemaal op. Hé, maar ik bel je niet zomaar, want je hebt een nieuwe single uitgebracht. Hoef niet te weten. Het is wel een beetje, hoe moet ik het zeggen, een uitnodiging om mee te zingen, volgens mij.
1: Als het goed is wel. Dat is wel de bedoeling inderdaad, toen we me uitdachten dat dat moest gebeuren.
0: Ja,
1: en, tot nu toe, ik denk dat dat nog redelijk gaat lukken.
0: Wij gaan dat dadelijk uitvinden, want als we zometeen gaan draaien. Ik ben benieuwd of luisteraars mee gaan zingen. Dus, maar goed, ik denk het wel. Ik heb hem even geluid. Het is wel lekker nummer. Al zeg ik het zelf.
1: Nou, dat is goed om te horen. Nee, ik zelf ook natuurlijk. Kijk, je staat achter ieder nummer die jij brengt.
0: Ja, zeker. Maar
1: deze, qua koegeld is het wel een goed nummer, lijkt mij.
0: Ja, want het is een combinatie van een sterke wijn, een frisse sound en een luchtige boodschap.
1: Ik kan er beter aan jou vragen natuurlijk wat je ervan vindt. Kijk, ik sta er zelf natuurlijk achter, maar jullie moeten hem draaien.
0: Ja, kijk, al zal het... Nou, eerlijk zeggen, al zou het helemaal niks zijn, ik moet hem gewoon draaien. Maar ik heb...
1: Maar, nee, dat kan natuurlijk ook nog.
0: Nou, maar goed, je hoort aan mijn enthousiasme dat ik het nummer wel mooi vind. Want anders zou ik het heel snel afkappen en zeggen van... ja, we draaien wel en zijn we er klaar mee. Maar nee, het is een lekker mooi nummer.
1: Nee, is ook zeker zo. Nee, goed om te horen natuurlijk.
0: Dus ja, want ik zei het al, maar die luchtige boodschappen, wat wordt er eigenlijk mee bedoeld?
1: Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk wel zo, het nummer is natuurlijk, of in ieder geval wordt geschreven iemand anders.
0: Mm-hmm.
1: Dus het kan natuurlijk meerdere betekenissen hebben. Maar zoals wij een beetje in het nummer hebben vernoemd, is het ook terug te zien in de videoclip, dat iemand met zijn vriendin naar de kroeg gaat. Mm-hmm. Zijn vriendin eigenlijk lekker met de barman aan het aanpap is.
0: Ja.
1: En daarna is het gewoon een lekker feestje. Dus ondanks wat er gebeurt, lekker vergeten. Ik ben op stap en de rest boeit eigenlijk helemaal niks.
0: Nee, want wat ik begrepen heb, is het een toegankelijke en een radiovriendelijke single.
1: Ja, nee, is het ook zeker. Is het ook zeker.
0: Kijk.
1: Kijk, dat is ook wel de bedoeling uiteindelijk achter deze nummer.
0: Ja, nee, dat draaien we ook op de radio. Ja, we zitten hier in het café, het chauffeurscafé, dus we zijn allemaal erbij hier. Dus wat betreft, het komt allemaal goed hier. Hey, we gaan hem draaien, maar ik neem aan dat je plaat in ieder geval ook te downloaden via de bekende portals allemaal, YouTube.
1: Zeker weten.
0: Kijk, en dat bedoel ik maar even. Goed, maar wat is wel gebruikelijk, dat we, je mag jezelf een eigen nummer aankondigen, want dat willen de chauffeurs hier allemaal, want het is gebruikte... Ja, dat doen we hier gewoon. Dus bij deze mag jij het ook doen. Maar alvorens ga ik je wel ontzettend bedanken voor dit leuke interview. En ik wens jou uiteraard... en ik wens jou heel veel succes. En wie weet, Mike, voor je het weet... en je hebt weer een nieuwe single... hang weer aan je lippen.
1: Ja, altijd goed, hè? Dat is altijd goed.
0: Dat bedoel ik wel. Dus ze zeggen, kondig hem aan... en dan knallen we hem erin hier in de Achterhoek.
1: Dat gaan we zeker doen. Beste luisteraars, hier ben ik, Mike Oskam... met Hoef Niet Te Weten...
2: Een weekendje eruit voor een pleziertje.
0: Dat bedoel ik maar even. Goed, ik wens jou een hele fijne zondag en tot snel.
1: Hetzelfde en een fijne zondag, hè.
0: Yo, hoi.
1: Yo, hoi.

0: Nou, niet te veel gezegd hoor. Echt mooie plaats. Geweldig, gezellige meezingen. Goed, we gaan even kijken wat het weer wordt aankomende week. Even kijken of Gerrit in de buurt is. Even kijken, Gerrit.
1: Oh, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: Vanmiddag is er bewolking, maar zijn er ook zonnige perioden. Gaandeweg de middag komt de zon wat beter door. Temperatuur begin van de middag al rond de 24 graden. En er komt nog 1 à 2 graden bij. Vanavond en komende nacht hebben we eerst opklaringen. Later in de nacht neemt de bewolking toe en dan volgt er vanuit het westen af en toe wat regen. En morgen wordt ook een dag met veel bewolking, soms wat zon, maar vooral in de ochtend wat regen. In de middag een enkele bui en dan kan de zon er tussendoor komen. Temperaturen liggen daar rond een graad of 22. Dinsdag, dan wordt een dag met wat meer neerslag, vooral in de ochtend en begin van de middag. Temperaturen komen dan uit op 21 graden. En als we de rest van de week bekijken, weinig verandering. Zo nu en dan wat regen. Het is over het algemeen licht wisselvallig. Met temperaturen tussen de 20 en de 23 graden.

0: Dat is een hele mooie plaat. In ieder geval, laten we zo zeggen, die plaat was bedoeld. En die is nog steeds bedoeld, maar ik vind hem nog steeds mooi. Want hij is eigenlijk ja, met een beetje de boeren te ondersteunen. Qua tekst vind ik hem heel sterk. En kijkende om me heen, gelukkig, hij is weer binnen hoor. Ja. Ik ga hem weer begroeten, want hij staat eigenlijk tegenover mij.
1: Ja, die bel, die kijkt me zo vriendelijk aan. Mag ik dat toch nog even een keer aantrekken? Ja, dank
0: je. Tuurlijk, jij doet maar. Het kost je wel weer een rondje, hè?
1: Goed. Dat kan ik overzien, een rondje.
0: Dus dat bedoel ik maar even.
1: Hey, Gerard, goedemiddag.
0: Fijn dat je er weer bent. Ja, ik was ook weer vorige week, was ik er niet.
1: Nee, want toen speelde voetbal inderdaad. Of toen speelde voetbal,
0: weer.
1: Ja,
0: we hommelen ze. Ja, weer gelijk 1-1.
1: Ja, ik ben benieuwd wat ze maandag tegen Jong AZ gaan doen. Wat denk jij?
0: Dan winnen ze.
1: Winnen?
0: Ja, ik zeg altijd maar zo, als je mijn uur af gaat pakken voor het voetballen, dan kost ergens.

0: Dat is een punt, hè? Nou ja, in ieder geval. Maar goed, wel jammer.
1: Ik voorspel een 2-1 voor de Graafschap.
0: Ik hoop het ook. Ik hoop echt dat ze winnen. Dus vandaar. Ja. Hé, maar we gaan even middag nog meer doen.
1: Veel muziek. Ik heb uiteraard weer een fijne playlist voor je samengesteld. Of althans, dat doen de muziek samenstellers hier natuurlijk. Maar een lekkere playlist. En voor de rest een beetje ouwe hoeren natuurlijk. Hè? Net zoals dat jij dat zo goed kan.
0: Ja.
1: Dus laat vooral lekker van je horen. Dat kun je doen via de app natuurlijk. 0647470022. Je kent het wel. Ja. En laat vooral ook horen wat ik voor je kan draaien. En we blikken een beetje terug op de afgelopen week. En op die... Heb je die zonsverduistering nog gezien?
0: En je moet even doorgaan, dan kan ik het ondertussen even naar het toilet.
1: Daarom.
0: Nee joh, gek.
1: Ja, ik praat wel, hè. Dat weet je. Nee, maar heb je die zonsverduistering nog gezien?
0: Nee joh, ik heb het één keer gedaan toen ik heel klein was. En daar heb ik me één oog mee naar de knoppen geholpen. Ja. Dus dat doe ik niet meer.
1: Ja, in 1999 was dat zo. Ik heb dat dus nu wel gedaan en ik zie zeg maar niks. Ik zie jou niet, ik zie de microfoon wel, maar ik zie jou niet. Ik heb zo'n zwarte vlek voor de... Nee, dat is onzin, maar... Ik ga toch geen 80 euro voor zo'n eclipsebrilletje neerleggen. Ja, ik heb het wel gezien, maar met een gewone zonnebril is dat eigenlijk niet.
0: Nee, daar moet je mee oppassen. Echt, ze hebben mij toen die tijd, het was nog op school, was ik nog een klein jochie.
1: Ja.
0: Dan zei ze, moest je fotonegatieven, toen konden toen die tijd nog foto's, weet je wel.
1: Ja.
0: Met zo'n rolletje.
1: Die moest je nog ontwikkelen en zo,
0: ja,
1: geloof ik.
0: Nou, dan moest je zo'n negatief pakken, dubbel leggen en dan kon je erin kijken. Nou, ik heb het geweten. Ik heb sindsdien alleen maar een sterretje.
1: Ja, je bent er ook dover door geworden.
0: Wat zeg je? Het is allemaal goed. Hey, doof geworden, zegt hij. Nee, ik luister alleen heel slecht. Dat is een probleem. Oh. Dus
1: als ik aan de bel trek, dat hoor je ook niet dan?
0: Nou, soms niet, soms wel. Kijk, dit hoor ik gewoon niet, hè.
1: Nog een keer dan?
0: Nee, ik doe het nog een keer. Nee, zie, nee.
1: Dan schuim we toch alweer twee rondjes dan.
0: Dat bedoel ik maar even. Hey, we gaan in ieder geval snel verder, want we hebben nog platen. En de tijd begint te dringen, want het is over 10 voor. En ik heb zoveel nieuwe platen binnen. En deze is er ook weer eentje. En die komt, ik vind het gewoon een mooi nummer. Het heeft niks te maken met vrachtwagens, maar ik vind hem wel heel mooi. En dat is in ieder geval Inside My Soul. Ken je die?
1: Nee, maar nu wel, denk ik.
0: Gewoon gaan luisteren. Echt lekker nummer. En ik draai hem ook met heel veel plezier.

Ja, ze moeten me bijna van de stoel aftrekken hier, maar het zit er al weer op wat betreft deze dag. Ik zeg in ieder geval van deze plek iedereen ontzettend bedankt voor het luisteren. Ook voor de leuke reacties, ontzettend bedankt. En graag tot volgende week. Zijn we er weer met het Tuckerscafé. Oftewel het Chauffeurscafé, bijna hetzelfde.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen vandaag nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
6: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Alwies Roemaat Transport Lichtenvoorde. The Art in Transport. Samen onderweg.
7: De Terborgse Wijncentrale. Uw leverancier voor wijnen en dranken. Ook voor kerstpakketten, eindejaarsgeschenken en alle mogelijke benodigdheden voor een geslaagd feest.
6: Autobedrijf Leuwentaal Ulft. Voor vakkundige reparaties, onderhoudsbeurten of APK, tevens industrieel spuitwerk. Voor meer info kijk op www.leuwentaalulft.nl.
8: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In Amsterdam heeft een storing in het verkeersleidingssysteem het metronetwerk platgelegd. De storing begon rond het middaguur. Onduidelijk is nog waardoor de storing is ontstaan. Volgens de GVB zijn collega's volop aan de slag gegaan met een backup van het verkeersleidingssysteem om er op die manier voor te zorgen dat de metro's weer zo snel mogelijk kunnen rijden. Onduidelijk is nog hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Volgens de Telegraaf kunnen Noord-Holland en andere provincies aan het IJsselmeer de komende week rekening houden met een sproeiverbod. Dit omdat het waterpeil in het IJsselmeer gevaarlijk laag staat. Rijkswaterstaat verwacht dat dit weekend de kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP wordt doorbroken. Het IJsselmeer staat bekend als de nationale regenton. Als het veel regent, vangt het regenwater op. Is het droog, dan werkt het precies andersom. Deze week zal Rijkswaterstaat met provincies en waterschappen overleggen welke maatregelen getroffen moeten worden. Vanwege de brand in het natuurgebied De Hoge Venen in de Belgische Ardennen zijn 500 Belgen geëvacueerd. Verschillende Europese landen komen België helpen bij het bestrijden van de brand die al zeker 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Waaronder Zweden, Duitsland en Tsjechië. Nederland heeft 2 helikopters gestuurd die per keer een waterzak van 7600 liter kunnen vervoeren. Weerplaza denkt niet dat Nederland last van de brand gaat krijgen. De wind waait richting Duitsland. Daarom zijn inwoners van een paar dorpen gevraagd hun huizen te verlaten. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot €4,3 miljard. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Daaraan.
15: Kom aanstaande maandag 17 augustus naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Jong AZ. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
16: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Sven Dimmendaal.
18: Het weekend van Regio 8, wat wil jij horen? Laat dat weten, 0647 470022. Europe onderweg. Eerst Pink en Trustfall.

Regio 8, Europe en Rock the Night. Regio 8. Lekker dat je luistert. Dit is Regio 8. Het is 2 uur geweest op je zondagmiddag. Goed dat jij erbij bent. Laat vooral van je horen. Stuur bijvoorbeeld een foto van je uitzicht. Dat vind ik leuk om te zien. Naar de studio 06-4747-0022. Ik ben benieuwd wat jij op dit moment aan het doen bent. Gelukkig geen 36 graden meer. Zoals afgelopen vrijdag en donderdag. Wat was dat? Bloed en bloed heet, zeg. Gewoon niet lekker meer. Nou, volgende week wordt het gelukkig wat koeler. Zo'n 20 tot 22 graden. Dat is in ieder geval wel even lekker. Want die zwoele zomernachten, die hebben we wel gehad, kunnen we wel zeggen. Hey, dit is Regio 8. Laat dus van je horen. Wat wil jij horen op deze prachtige zondagmiddag? Draai ik het graag voor je. Zometeen Barnes Country na Lost Frequencies.

De he, de ha, de he, de last ketchup song. En de ketchup song hoorde je dus. Dit is regio 8, waar ik vroeg wat je op dit moment lekker aan het uitspoken bent. Ik zie een foto van Gerard onder andere voorbij komen in de app. Hij stuurt een foto van zijn hond die aan het spelen is. Super schattig, wat een mooie hond ook, overigens. En ja, hartstikke leuk om dat te zien, wat jij dus aan het doen bent via de app. Kun je doen door mij te appen 0647470022. En als je dan ook aan het appen bent, kun je gelijk even laten weten wat jij wil horen op deze prachtige zondagmiddag. We moeten het in ieder geval de komende anderhalf uur nog wel even hebben over die flexflitser. Ja, in Gaanderen stond die altijd. Nou, die is verplaatst. Daar moeten we het eventjes over hebben. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening over die flexflitser. Laat dat even weten en dan doen we aan het eind van mijn programma even een polletje. Vinden we de flexflitser een goed idee of niet? Wat vind jij van de flexflitser? Is het een goed idee of niet? Laat het weten. De uitslag hoor je dan aan het eind van mijn programma.

van dit moment op zwoele zomernachten na natuurlijk van Rutger van Barneveld. Bouza hoorde je en Magnetic. Het heeft iets lekkers, het heeft iets magisch, het heeft iets zomers. Net als de muziek van Regio de Acht dat eigenlijk altijd heeft. Nou, wil je nou wat horen? Laat het weten. 0647 470022. Zometeen de twee broers op de vierde verdieping naar Amerika.

Even terug naar de 90s met de Two Brothers on the fourth floor. En Dreams. Ja, even een vraag. Het is misschien even een snelle quiz tussendoor. De Two Brothers on the fourth floor. Op welke verdieping staan ze dan? Ik heb het je net eigenlijk stiekem al verklapt. Alleen of dat goed is, nee. Ik zei namelijk, de Two Brothers on the fourth floor. Je hoorde de twee broers op de vierde verdieping. Dat is niet helemaal zo. Weet jij wel op welke verdieping ze staan? Laat het dan even weten door mij te appen. 0647 470022. Het antwoord hoor je binnen nu en 5 minuten.

Suzanne en Freek, ken je dat gevoel? Ja, ik vroeg net aan je, op welke verdieping stonden de Two Brothers on the Fourth Floor? Ja, de vierde verdieping, die kennen we in Nederland natuurlijk als... je hebt de begaande grond, verdieping 1, verdieping 2, verdieping 3. Nou, die begaande grond, die kennen ze dus in Amerika en Engeland niet. En daar is dus de begaande grond, verdieping 1. Dus op welke verdieping staan ze dan? Verdieping 3, precies. Verwarrend, hè?

Regio 8. Sia, David Guetta. Ja, de David Guetta die heeft ongelooflijk veel top 40 hits op zijn naam staan. Sterker nog, het is de nummer 1 wat betreft top 40 hits. Dat mag ook wel, want het is een geweldige DJ. En wij draaien hem op Regio 8. Daar luister je naar de middag van Regio 8, zondagmiddag. Met zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland onderweg naar Marshmello en Another Drink.

0: favorieten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom. Gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
4: Autobedrijf Geert Stevering Ulft wenst alle luisteraars fijne Huntenpopdagen. Ook voor onderhoud van uw caravan of camper. Autobedrijf Geert Stevering Ulft.
3: Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Zoek je een verzekering voor je woonhuis, auto of caravan? Wij verzekeren het voor je. Direct verzekerd op rozieradvies.nl.
5: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Na de brand die afgelopen week in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout woedde, kunnen nog niet alle bewoners naar huis. De brand brak op de 4e verdieping uit, waarop de bewoners werden geëvacueerd. De bewoners van de 4e, 5e en 6e etage kunnen niet terug en mogen in een hotel overnachten. De bewoners van de onderste lagen mogen wel terug naar huis, zegt de gemeente. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Door een storing in het verkeersleidingssysteem hebben de metro's in Amsterdam aan het begin van de middag een tijd lang stilgestaan. Metro's die onderweg waren konden doorrijden naar een volgende halte, zodat er geen passagiers vast kwamen te zitten. Bussen en trams van de GVB konden wel rijden. De storing is ondertussen opgelost, waardoor er weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. De oorzaak van de storing wordt onderzocht. Zo'n 200.000 Canadezen hebben een petitie getekend om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Piet Hoekstra, uit te wijzen. Hoekstra, die in Groningen geboren werd, is in Canada omstreden omdat hij het beleid van de Amerikaanse president Trump steunt. Trump noemde eerder dit jaar Canada en Groenland Amerikaans. En dat is tegen het zere been van veel Canadezen. Omdat het Canadese parlement een ambassadeur niet kan wegsturen, moet de petitie druk op de regering uitoefenen. India laat weten dat het de productie van vloeibaar petroleumgas in eigen land wil verhogen. Indiase huishoudens gebruiken LPG vaak om mee te koken, maar door de blokkade van de Straat van Hormuz is de import behoorlijk ontregeld. Daardoor is er een groot tekort aan LPG ontstaan. Raffinaderijen en bedrijven die ruwe olie zoeken hebben van de Indiase regering de opdracht gekregen alle technische en economische haalbare maatregelen te nemen om de LPG-productie op te voeren. Het gaat dan om een kleine 64.000 ton per dag. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed. Ooh,
0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we er al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
19: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
20: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulf. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
21: Sven Dimmendaal.
22: Dit is Regio 8. Goed dat jij erbij bent. Zometeen muziek van Baby Rexha onderweg. One Day komt eraan naar M&M. Lekker. Weet je wel, die M&M's heerlijk genieten.

Regio 8, Baby Rexha, One Day. Regio 8. Ja, we hebben een half uur geleden ongeveer een peiling geopend met wat jij vindt van de Flexflitser. Laat dat even weten. De Flexflitser, vind jij dat een goed initiatief of een slecht initiatief? Kun je doen door met de app 06-47-47-0022. Heeft er alles mee te maken met die Flexflitser aan de Gaanderse weg, dat hij al ruim 14.000 boetes binnen heeft weten te harken. Nou ja, en of dat er nog meer worden, ongetwijfeld wel. Hij staat nu op een andere plek. Waar die staat, dat hoor je later. Maar ik ben dus even benieuwd, wat vind jij van de Flexflitser? Vind jij dat een goed idee of niet? 0647-47-0022. Dit uur ook nog heel veel lekkere muziek voor je. Ik zie onder andere nou Horn voor je. Ik zie Doema komt nog voorbij. En later dit uur draaien we ook nog Evil Rock, de zomerse muziek. Dat allemaal krijg je van mij dit uur. Tot vieren ben ik bij je. Met nu de prachtige George Harrison. En What is Life?

0: Ask.
1: Regio 8, Niall Horan hoorde je en Too Much To Ask. Ja, Niall Horan, die kennen we natuurlijk ook als band. In zoverre One Direction, daar was hij de frontman van. En uiteindelijk solo verder gegaan, solo ook veel muziek gemaakt. Ook met One Direction heeft hij grote hits gescoord. En veel meiden vroeger die hadden posters van Niall Horan en van One Direction boven het bed hangen. Omdat ze hem zo knap vonden. Wat is jouw favoriete One Direction song eigenlijk? Laat het even weten. 06 47 47 0022.

Fantastische band. Doe maar, hoorde je. En de bom, dit is Regio 8, waar je naar luistert. En soms heb je van die mensen die op de weg zitten. En, of ja, in de auto dan. En dan vraag je je toch letterlijk wel eens af... waar heb jij je rijbewijs gehaald? Olivia Rodrigo, waar zij haar driver license heeft gehaald... dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat ze erover zingt. Je hoort haar nu op Regio.

of een slecht idee? Nou, 85% van de Achterhoekers vinden het een fantastisch slecht idee. Ja, die flexflessen die roleert tussen 3 locaties binnen de gemeente. En waar die dus nu staat en hoe lang die daar blijft staan...

Even tussen jou en mij, maar rijd jij wel eens te hard? Ja, de kans is groot dat je in Gaanderen wel eens gepakt bent door de flexflitser die daar stond op de Gaanderense weg. Die heeft namelijk 14.000 boetes opgeleverd. En de kans is dus groot als jij nogal een zware rechtervoet hebt, dat jij door...

Want die flexflitser die aan de Gaanderense weg stond, is inmiddels weg. Ja, niet helemaal weg, want hij is verplaatst naar de Liemersweg. Ter hoogte van de Zaza Sporthal in Doetinchem. Daar staat nu dus de flexflitser die aan de Gaanderense weg stond. Een flexflitser roleert elke 8 weken tussen 3 locaties in de gemeente. En heeft dus al voor bijna 14.000 boetes gezorgd. Bizar veel. Ja, en aan de andere kant, als je niet te hard rijdt, waarom hoef je je dan zorgen om te maken, toch? Maar toch wil ik je er even op attenderen. In Gaanderen heeft hij dus al flink zijn slag geslagen. En nu staat hij dus aan de Liemersweg. Waar je dus, als je te hard rijdt, ook een prent gaat krijgen. Nou, die flexflitser die staat dus elke 8 weken op een andere plek in de gemeente. Op 3 verschillende plekken. En daarmee willen ze natuurlijk ervoor zorgen dat jij eigenlijk niet weet waar die staat. Maar goed, daar heb je Regio 8 voor. Je luistert naar Regio 8. En dan blijf je op de hoogte van waar die vervelende flexflitser staat. Dus je voet even iets omhoog bij de Zaza Topsporthal aan de Liemersweg. Want daar staat dus de flexflitser voor de komende 7, 8 weken.

Regio 8, bukkers en badstoffen gedrag. Dit is de leukste uit je regio, Regio 8. Met na vieren zometeen extra veel muziek voor je. Het einde van je zondagmiddag nadert het begin van de zondagavond. Met zometeen heel veel fijne muziek van onder andere Whitney Houston. Ik zie Yazoo voorbij komen, ik zie Diggy Dex. Ik zie Taylor Swift nog voorbij komen volgend uur. Dus heel veel muziek volgend uur om van te genieten. Blijf daarom ook lekker luisteren naar Regio 8 morgen. Dan is uiteraard Marcel hier weer, de mannen van Get a Grip en Veerle. En ja, het eind van de dag sluiten we toch af met een prachtige wedstrijd. De Graafschap tegen Jong AZ. Ik ben benieuwd. Ik denk dat het 2-1 gaat worden voor de Graafschap. We gaan het zien allemaal morgen. Ook live te volgen in 8 Sport natuurlijk. Ik ben er vrijdag weer voor je. Tot dan. Geniet nog even van je zondagavond. En dit is Medusa. En Weekend.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Korte Green Terborg, Green Gifts and Seed Products. Uw leverancier van groene relatiegeschenken. Werken bij Korte Green? Vind alle vacatures op www.kortogreen.com.
4: Tegelovend Kok Installaties Dingspalo. Gespecialiseerd in sanitair, cv en airconditioning. Voor meer info kijk op www.tki-dingspalo.nl.
3: Interprimeur uit Ulft. Voor maatwerkinterieurs die perfect aansluiten bij jouw wensen. Van ontwerp tot realisatie zorgen wij voor een interieur dat klopt. Ontdek ons Experience Center.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Nee!
7: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft vanmorgen een 26-jarige man opgepakt in het onderzoek naar een woningbrand die eerder deze week in een huis in het Brabantse Oosterhout woedde. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in de woning aanwezig. Bewoners van woningen uit de directe omgeving werden geëvacueerd. Het huis aan de Henriette Roland Holstraat is onbewoonbaar verklaard. Gisteravond heeft de Enschedese politie een persoon op een skinnybike van de weg gehaald omdat er met de fiets 120 km per uur kon worden gereden. Een skinnybike lijkt op een fatbike, maar dan met verstelbaar zadel en dunnere banden. Een groep jongeren vluchtte voor de politie. Uit een test bleek één skinnybike met gashendel 120 km per uur te kunnen halen. De fiets had geen ketting waardoor er niet getrapt kon worden. De skinnybike is in beslag genomen en de eigenaar krijgt een pittige bekeuring. Volgens Iraanse media heeft de revolutionaire garde in het land een beloning uitgeloofd voor iedere Amerikaanse militair die gevangen genomen of gedood wordt. Er zou door legerleider Amir Hatami een bedrag van bijna 26.000 euro zijn uitgeloofd. Volgens het bericht krijgen vrouwen die Amerikaanse militairen doden of gevangen nemen zelfs een dubbele beloning. Het eerder afgesproken akkoord tussen de VS en Iran wordt door beide landen geregeld geschonden en de spanningen tussen de twee houden nog altijd aan. De allereerste volledig elektrische Ferrari Luce is geveild voor $40 miljoen, zo'n €35 miljoen. De auto ging op een liefdadigheidsveiling van Sotheby's onder de hamer. Daarmee werd het record verbroken van vorig jaar. Toen werd een op maat gemaakte Daytona SP van Ferrari voor $26 miljoen verkocht. De Luce werd in mei gepresenteerd en kon op veel kritiek rekenen. De eerste elektrische auto van Ferrari werd door critici beschreven als een mix tussen een elektrische Honda Accord en een Tesla Model 3. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei.
6: grijp je voordeel. Profiteer alleen vandaag nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Brugink, keukens, badkamers en bouw. Of het nu gaat om een nieuwe keuken, badkamer, nieuwbouwproject of verbouwing, bij ons bent u aan het juiste adres. Brugginkgroep.nl.
13: Brandbeveiligingsbedrijf Liebrand, uw partner in veiligheid. Wij staan klaar om u te adviseren en ondersteunen bij al uw brand- en veiligheidsuitdagingen. Ben jij de collega die wij zoeken? Kijk op brandbeveiligingsbedrijf.nl.
3: Kom naar livinhome24.nl. Vind jouw nieuwe trendy tafel, stoelen, banken en kasten. Wij bezorgen gratis. Onze winkel in Serenberg biedt ruim 3000 vierkante meter woon- en winkelplezier. livinhome24.nl.
14: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
15: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
16: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.

0: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijts. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Arendsen Plaatwerk in Ulft. Het metaalbewerkingsbedrijf van de Achterhoek en omstreken. Meer informatie op www.arendsen-plaat.nl.
3: Automobielbedrijf Willemsen Silvolder. Verkoop van nieuw en gebruikt. Kijk voor actuele occasions en alle informatie op abwillemsen.nl.
2: Tiggelovend Kok Staalconstructies wenst alle Huntenpopbezoekers een ijzersterk festival toe.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
8: It's funny because it's true.
7: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van verschillende vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Hun gedrag veranderde. Vooral duiven en meesachtigen verstopten zich, zegt onderzoeksleider Theo Juriens. Voor het onderzoek werden 42 slimme kastjes geplaatst die vogelgezang vastleggen en de soorten tellen. Het onderzoek geeft een goed beeld, maar het gaat nog om een tussenstand. Tijdens de verduistering was bij mezen een afname van registraties van 45% te zien, bij tortels en duiven zelfs 51%. In Israël is in het tweede kwartaal de economie weer toegenomen nadat er in het eerste kwartaal een dip was ontstaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product van het land steeg met 15,4% en dat is meer dan economen hadden verwacht. In maart werden er door Iran veel drones en raketten op Israël afgevuurd en ook lieten Hezbollah-strijders vanuit Libanon van zich horen. In Israël moesten daarom bedrijven tijdelijk vanwege veiligheidsredenen sluiten of ze kregen met verstoringen te maken. Gisteren zou een vlucht van Vietnam Airlines vanaf de luchthaven van München vertrekken, maar het toestel met eindbestemming Hanoi kwam te laat van de grond en schuurde met de staart over de startbaan. Onduidelijk is wat er precies misging. Vervolgens moest de Boeing zijn brandstof kwijt en vloog zo'n 1,5 uur rond om die brandstof te kunnen lozen. Ongeveer 2 uur na het opstijgen landde het vliegtuig weer op dezelfde landingsbaan. Meerdere banden klapten, maar alle passagiers en bemanning konden veilig uitstappen. Er is niemand gewond geraakt. Het Italiaanse ministerie van Cultuur meldt dat er 4 renaissance-kunstwerken van Antonello da Messina uit een museum op Sicilië zijn gestolen. De werken van buitengewone waarde werden afgelopen nacht buitgemaakt in een museum in de geboorteplaats van de schilder Messina. De burgemeester van de stad vindt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk nu de traditionele feesten van de heilige maagd Maria in Italië, beter bekend als Ferragosto, gevierd worden. Het weer. Vanavond droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westenwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
6: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Alwies Roemaat Transport Lichtenvoorde. The Art in Transport. Samen onderweg.
7: De Terborgse Wijncentrale. Uw leverancier voor wijnen en dranken. Ook voor kerstpakketten, eindejaarsgeschenken en alle mogelijke benodigdheden voor een geslaagd feest.
6: Autobedrijf Leuwentaal Ulft. Voor vakkundige reparaties, onderhoudsbeurten of APK, tevens industrieel spuitwerk. Voor meer info kijk op www.leuwentaalulft.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van verschillende vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Hun gedrag veranderde. Vooral duiven en meesachtigen verstopten zich, zegt onderzoeksleider Theo Juriens. In Israël is in het tweede kwartaal de economie weer toegenomen nadat er in het eerste kwartaal een dip was ontstaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Gisteren zou een vlucht van Vietnam Airlines vanaf de luchthaven van München vertrekken, maar het toestel met eindbestemming Hanoi kwam te laat van de grond en schuurde met de staart over de startbaan. Onduidelijk is wat er precies misging. Er is niemand gewond geraakt. Het Italiaanse ministerie van Cultuur meldt dat er 4 renaissance-kunstwerken van Antonello da Messina uit een museum op Sicilië zijn gestolen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: Vandaag hebben we een rustige dag gehad met wolkenvelden, maar ook zo nu en dan de zon er goed bij. Temperatuur liep daardoor nog op naar 24 tot lokaal 25 graden. Vanavond zijn er eerst ook nog opklaringen, zien we de zon nog een tijdje. Komende nacht dan neemt de bewolking geleidelijk aan toe vanuit het westen. En tegen de ochtend kan ook in het westen van de provincie al wat regen vallen. Dat trekt richting het oosten, richting de Achterhoek in de loop van de ochtend. En dan is het een ochtend die bewolkt verloopt en met zo nu en dan wat regen. In de middag dan kan er nog een enkel buitje vallen, maar komt de zon er ook af en toe door. Ja, en die temperatuur die ligt morgen zo rond de 21 tot 22 graden. In de avond dus weer wat opklaring, maar in de nacht naar dinsdag weer bewolking. En dinsdag dan wordt een wat nattere dag met vooral in de ochtend regen. In de middag ook weer wat buien. Maar de bewolking zal de dag door toch wel de overhand houden. En blijkt ook uit de temperatuur dan, die komt niet verder dan 20 tot 21 graden. Woensdag en ook donderdag, vrijdag en het volgend weekend hebben we te maken met licht wisselvallig weer. Elke dag kan er wel wat regen of een buitje vallen. En temperaturen liggen veelal tussen de 21 en 23 graden. 'S Nachts koelt het af naar een graad of 13 tot 15. De stalen hoeveelheid die komende week verwacht wordt zal rond de 20 tot 22 mm liggen voor de Achterhoek.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van Voodoo.
7: Aldi.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Hands van Voodoo.
7: Aldi.
10: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom. Gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
11: Autobedrijf Gids Stevering Ulft wenst alle luisteraars fijne Huntenpopdagen. Ook voor onderhoud van uw caravan of camper. Autobedrijf Gids Stevering Ulft.
10: Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Zoek je een verzekering voor je woonhuis, auto of caravan? Wij verzekeren het voor je. Direct verzekerd op rozieradvies.nl.
12: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 6 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botsten. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen als gevolg van de natuurbranden. Honderden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd. Die branden woeden op meerdere plekken, onder meer bij 2 populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen en daarbij krijgen ze hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Maar de harde wind maakt het blussen op het Griekse Salamina extra moeilijk. En de politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die maar liefst 120 km per uur kon rijden. De fiets lijkt op een fatbike, maar heeft smallere banden. Agenten kwamen de fiets op het spoor bij een groep jongeren op fat- en skinnybikes. De bestuurder probeerde nog via het gras te vluchten, maar werd alsnog aangehouden. De fiets had geen ketting en bleek tijdens een test 120 km per uur te kunnen rijden. De skinnybike wordt vernietigd, de bestuurder krijgt een forse boete. Het weer bewolkt, maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Huntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Korte Green ter Borg, Green Gifts and Seed Products. Uw leverancier van groene relatiegeschenken. Werken bij Korte Green? Vind alle vacatures op www.kortegreen.com.
14: Tegelovend Kok Installaties Dinxperlo. Gespecialiseerd in sanitair, cv en airconditioning. Voor meer info kijk op www.tki-dinxperlo.nl.
10: Interprimeur uit Ulft. Voor maatwerkinterieurs die perfect aansluiten bij jouw wensen. Van ontwerp tot realisatie zorgen wij voor een interieur dat klopt. Ontdek ons Experience Center.
15: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
19: Ik doe het voor gezonde nieren.
20: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
21: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalatenschap.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Puntenpop, het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je supergezellige Huntenpopdagen. Brugink, keukens, badkamers en bouw. Of het nu gaat om een nieuwe keuken, badkamer, nieuwbouwproject of verbouwing, bij ons bent u aan het juiste adres. Bruggingsgroep.nl.
4: Brandbeveiligingsbedrijf Liebrand, uw partner in veiligheid. Wij staan klaar om u te adviseren en ondersteunen bij al uw brand- en veiligheidsuitdagingen. Ben jij de collega die wij zoeken? Kijk op brandbeveiligingsbedrijf.nl.
3: Kom naar livinhome24.nl. Vind jouw nieuwe trendy tafels, stoelen, banken en kasten. Wij bezorgen gratis. Onze winkel in Serenberg biedt ruim 3000 vierkante meter woon- en winkelplezier. livinhome24.nl.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met leiders van Hamas over het vredesplan voor Gaza. De gesprekken in Cairo waren volgens Egyptische bronnen gericht op het naleven van de afspraken over een tijdelijke overeenkomst. Kushner sprak vandaag ook al met de Egyptische president Sisi. Later deze week reist hij door naar Israël, waar hij onder andere premier Netanyahu ontmoet. Israël zegt zich pas uit Gaza terug te zullen trekken als Hamas eerst al zijn wapens neerlegt. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botsten. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. En terwijl de VS en Canada onderhandelen over een nieuw handelsakkoord en ruzie maken over extra Amerikaanse importheffingen vanwege luchtvervuiling, is de petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur in Canada, Piet Hoekstra, al bijna 200.000 keer ondertekend. Hoekstra kreeg onder meer veel kritiek nadat hij zei dat de annexatie van Canada door de VS een gespreksonderwerp zou kunnen zijn voor president Trump en premier Carney. Alleen de Canadese regering kan ambassadeur Hoekstra het land uitzetten. Het weer bewolkt, maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken...
5: Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. 8 landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is 1 persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Voel me zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de

0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. De palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op regio 8. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar 100 brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. 8 islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: not even trying.
1: Regio 8. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.

0: Beurten, prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op regio 8. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. De Iraanse revolutionaire garde zou bijna $30.000 beloning geven voor iedere Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Dat meldt een Iraans nieuwsportaal. Voor vrouwen zou de beloning zelfs het dubbele zijn. Voor zover bekend zijn er nu geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten blijven hoog. Beide landen hebben de afgelopen weken meerdere keren een tijdelijk akkoord geschonden dat een eind aan de oorlog moet maken. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. En honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
7: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
6: Nu halen, dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
9: Aldi. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopbord Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
6: Nu halen, dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: als Achterhoeker luister je naar Regio 8.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen vandaag nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. En de Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn carrière werd in 1974 gered door een baanbrekende elleboogoperatie die later zijn naam kreeg. Die Tommy John-operatie is een veelgebruikte behandeling voor sporters met dezelfde blessure. John was de eerste pitcher die na het scheuren van een belangrijke elleboogband succesvol op het veld terugkeerde in de Major League in 1976. Daarna won hij nog 164 wedstrijden en speelde hij door tot zijn 46e jaar. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen bij een